Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee, tot een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Karl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Good morning, welkom bij de ochtendshow. Voor de early birds de vraag: wat is iets wat jij veel te lang hebt uitgesteld? Laat het me weten via de NPO luisterapp. We gaan het er zo meteen over hebben. Ook Toxic komt eraan, Charin Wakka, naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. Toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer: in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Patrick. Yo Silvio, Young Felix, hoor je zo naar Jonna Fraser.

0: gewacht.
1: Het zijn bij mij eigenlijk altijd de kleine dingen. Ik zet heel vaak herinneringen van mezelf in mijn agenda of iets dat ik even wat moet betalen. Maar het is binnen 2 minuten gepiept. Zoals nu had ik een lijstje vol met herinneringen. Dus 3 herinneringen stond in de factuur betalen. Maar ja, waarom doe ik dat niet direct even, weet je wel?
2: Die herinnering zetten kost net zo lang.
1: Ja, en dat heeft dan een week in mijn herinneringen gestaan. Terwijl ik heb dat gisteren dan gedaan. En dan ben je binnen 2 minuten klaar.
2: Ja, het neemt dus ook allemaal ruimte in je hoofd.
1: Ja, precies. En zo stapelt het zich allemaal op. Dus eigenlijk is het bij mij heel veel dingen die ik uitstel. Die ik eigenlijk echt binnen 2 minuten heb gedaan.
2: Je bent gewoon echt een notoire uitsteller, jij.
1: Zeker, ja. Ja. En dat vind ik verschrikkelijk irritant.
2: Ja. Stuur maar eventjes in de NPO luisterapp wat het is voor jou. Wat had jij achteraf gezien veel eerder moeten doen? Laat het me weten via de NPO luisterapp. En vertel vooral ook even waarom je zo lang hebt gewacht. Zometeen hoor je Even te Dronken en ook Dura van Daddy Yankee. Nou, gun me.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik

0: zitten en achteraf dacht, wauw. Stom eigenlijk van mij, dit had ik veel eerder moeten doen. Thanks voor alle reacties die binnen zijn gekomen via de NPO Luister-app. Voor mij is het iets, dit is geen medisch advies natuurlijk, maar mijn ogen laseren. Ik had altijd zo'n graf hekel aan mijn bril. En niet per se om hoe het stond of zo, dat vond ik allemaal prima. Ik kreeg complimenten over mijn bril, whatever. Maar gewoon door de regen lopen, bam. Druppels. Kind, hand er tegenaan, pauw, bril weer vies. Ik was de hele dag mijn bril aan het poetsen. Dan zat die weer scheef. Dan zat het weer niet lekker. Voor mijn werk heb ik een koptelefoon vaak op. Als ik zit te gamen heb ik een koptelefoon op. Dan drukt het aan de zij. Oh, ik werd er helemaal ziek van. En ik was bang eigenlijk. Daarom heb ik het uitgesteld. Ik heb het gedaan. Pam, ben kapot blij. Echt tijd van mijn leven zonder bril. Fucking love it. Geen lenzen, helemaal niks. Gewoon, nou goed, dat was het voor mij. Iris die zegt, mijn rijbewijs halen. Op mijn 18e 2 keer gezakt en daarna dacht ik, laat maar. Vorig jaar opnieuw begonnen en in 1 keer gehaald. Had mezelf 8 jaar OV kunnen besparen. Oh my god, ja, dan ben je vandaag extra blij natuurlijk met die staking. Voor Jessin was het een schoonmaker nemen. Hij dacht dat het iets voor rijke mensen was. Nu komt er om de week iemand 2 uurtjes. Beste €50 uitgegeven ever. Voor Terrence, alleen op vakantie gaan. Oei, oei, oei. Ja, iedereen kon steeds niet of had geen geld, dus ik bleef maar wachten. Uiteindelijk alleen naar Barcelona gegaan en nu wil ik niet meer met 6 man weg. Die kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En Dua, die stuurt via de NPO Luister-app ontslag nemen. Ik liep al bijna 2 jaar iedere zondag met tegenzin, omdat ik maandag weer moest werken. Nieuwe baan en ik ben een ander mens. Ook een voice memo'tje van Diallo.
1: Goedemorgen Patrick en Max. Dat was voor mij stoppen met ganja klappen. Dat is echt, ik heb het jarenlang gedaan. Maar gelukkig ben ik al jarenlang mee ook gestopt. Ja, als je stopt dan zie je toch de lichtere kant en ja, wat het eigenlijk heb met jou gedaan. Het is gewoon echt zo stom geweest dat je dat gewoon blijft doen en ja, je ziet het gewoon zelf niet, hè. Dus ja, maar ik ben gelukkig ermee jarenlang al gestopt en het gaat goed. Werk ze.
0: En Max, jij vroeg je af, gestopt met wat?
2: Met wat? Ganja klappen?
0: Ja, ja, ja.
2: Nooit van gehoord.
0: Ganja fama. Dat is dan een wietboer, hè?
2: Ja.
0: Ganja fama.
2: Ik had al inderdaad dat idee kunnen maken in mijn hoofd dat het wiet was, maar ganja, nog oprecht nog nooit van gehoord.
0: Ja, nee, en terwijl jij dat aan mij vroeg, zijn er 6 nieuwe grijze haren in mijn baard gesprongen. Zometeen Iron Star Tornado na de Opposites en Mr. Props. Dit is Sukkel voor de Liefde op Phonics.

0: Star. En je hoort Patrick in plaats van Fernando. Zometeen Trobi, Ronnie Flex, Bilal Wahib en ook Langa komt eraan. Nu eerst Tijk en Nippon Plus.
1: Nippon Plus, tu te fais du mal, s'il te plaît, Nippon Plus.

0: Triopfonix.
1: Het weer. Vandaag wordt het een wisselvallige en winderige woensdag met veel buien, plaatselijk onweer. Vooral aan de kust waait het behoorlijk. Overdag wordt het zo'n 18 graden. Vanavond nemen de buien en de wind geleidelijk af. Zometeen hoor je Love Song en Bottega naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Ryan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Geen treinen, bussen, trams en metro's vandaag. Het is de dag van de grote OV-staking. Medewerkers in het openbaar vervoer staken als protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dus zul je op een andere manier op school of werk moeten komen.
3: Mijn vader heeft aangeboden om niet te werken en mij te brengen naar school. Want mijn eerste schooldag.
4: Ik ga online kijken wat de inhoud zou zijn van de les. En dan moet ik het thuis zelf eigenlijk uitzoeken, regelen.
5: Ik ben gewoon vrij, dus ik heb me van tevoren afgemeld. Dus dat is makkelijk geregeld.
2: In een paar regio's rijden wel bussen. Als je daar genoeg chauffeurs zijn die niet staken. De AWB waarschuwt ervoor dat het vandaag extra druk kan worden op de weg. Amerika en Iran voeren weer aanvallen uit. De VS bestookte vannacht 5 Iraanse olietankers. En Iran reageerde door de aanval in te zetten op Amerikaanse bases in Jordanië, zegt correspondent David Poort.
6: Met een nogal significante barrage van raketten, ballistische raketten op Jordanië, op die Amerikaanse luchtmachtbasis. Ja, dat zijn de plekken waar vandaan die Amerikaanse F-35 vechtvliegtuigen missies op Iran uitvoeren. En dat heeft weer vrij heftige beelden opgeleverd vannacht in Jordanië, waar je dus ziet dat die hele lucht weer oplicht met die raketten.
2: 18 raketten zouden zijn onderschept, 2 andere zijn neergestort zonder slachtoffers te maken. En er is gevoetbald in de Eredivisie. NEC had het gisteravond lastig tegen Excelsior. De ploeg uit Nijmegen kwam na 10 minuten op een 1-0 voorsprong, maar gaf het daarna weg. Vlak voor tijd stonden ze 1-2 achter.
7: Strafschopgebied in. Het is daar heel druk, heel vol, kerst, nergens op gerekend. Iemand schiet en ja! Le Breton! Hij maakt het 2-2. Goed voor een punt tegen Excelsior.
2: Excelsior is duidelijk goed begonnen aan het seizoen. Ze staan na 5 wedstrijden 4e in de Eredivisie. Na AZ, Feyenoord en PSV.
1: Maar het is nog heel vroeg, hè, Ryan? Kan nog van alles gebeuren.
2: Er kan nog van alles gebeuren. De bal is rond.
1: Ja, toch? Spreek je zo meteen, man.
2: Yes.
1: Later. Langa Bottega, hoor je naar Love Song van Trobi.

0: Cardio, je luistert naar Fun X. De morning show met zometeen Thames en ook KM en ook Ryan met de hoogtepunten van het nieuws. Waar gaan we het zometeen over hebben, Ryan?
1: Nou, onder meer vogelliefhebbers moeten vandaag als een gek naar de Hoge Veluwe. Kan alleen niet met het OV. En nou, beide dingen, waarom, hoor je zo.
0: Thanks.

0: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Europa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch? Beta.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: De kliniek van Nederland.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
1: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste.

0: Blijf rustig, krijg je zo meteen in de morning show naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. En die krijg je van Ryan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het openbaar vervoer ligt vandaag zo goed als plat in het hele land. Dat merkte ook mijn collega Jeroen Gortworst op het station in Zwolle.
2: Het is hier heel rustig. Heel ander gezicht dan normaal. Zwolle is een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Nederland. Maar dat is het vandaag. Verre van. De NS en Arriva rijden allebei niet. Heeft natuurlijk alles te maken met die aangekondigde staking van de vakbonden. En ik moet zeggen, de mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt in het OV vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In een paar regio's rijden wel bussen als er genoeg chauffeurs zijn die niet meedoen aan de staking. Kan extra druk worden op de weg, waarschuwt de ANWB. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen beide landen. Het importverbod is een reactie op de importheffingen van Canada op Amerikaanse producten. Die er kwamen na eerdere importheffingen van Amerika. Dat heeft Trump ingesteld na het vastlopen van gesprekken over een handelsakkoord. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij niet wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanslag wilde plegen. En hij noemt de journalisten die dat zeggen grote leugenaars. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. En dit jaar zijn op de Hoge Veluwe 6 verschillende slangenarenden geteld. Dat zijn grote roofvogels die parkmedewerker Tijmen Major heel fascinerend vindt.
3: Glijdt weer naar rechts. Zo. Hij gaat weer binnen. Oh.
4: En dan hangen ze stil en dan gaan ze op zoek naar slangen of naar andere amfibieën of reptielen. Daarbij hangen ze op een open veld zoals hier, totdat ze iets zien. En dan kunnen ze naar beneden duiken en dan vangen ze de prooi en dan eten ze me in de lucht op.
5: Dat spaghetti sliertje slurpt hij naar binnen.
4: Hoe echt?
1: Ja, Major heeft er zelf 5 gezien en vastgelegd. Vorig jaar waren het er zelfs in het park 11 en dat was een record. Dan het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Vanmiddag is er kans op onweer. Het wordt een graad of 18.
0: Merci, ik zeg tot zo.

0: JJ, je luistert naar Phonics. Het is de morning show. We gaan zo meteen een spelletje spelen.
1: 5 voor Fernando.
0: Wil je meespelen met 5 voor Fernando? Geef dan antwoord op de kwalificatievraag via de NPO Luister app. Uit welke stad komt GP uit G? Stuur het via de NPO Luister app. En kleine hint, het antwoord zit verstopt in zijn naam. Uit welke stad komt GP uit G? Laat het me weten via de NPO Luister app.

Roddy Rich. Late at night. Of vroeg in de ochtend, het is de ochtendshow, Fanny. Good morning, good morning. We spelen zometeen 5 voor Fernando, wat dan in dit geval 5 voor Patrick wordt uiteraard. Jij moet aan mij 5 woorden gaan beschrijven en ik moet dan raden wat jij bedoelt. Een soort 30 seconds, het is ook in 30 seconds. Goed, er komen wat foute antwoorden binnen op de kwalificatievraag alleen. Rotterdam wordt gezegd dat GP uit G uitkomt. Dat was de vraag, hè? Uit welke stad komt de rapper GP uit G? Rotterdam is niet goed. Er zit ook geen G in Rotterdam. Nee. Ik zie ook Gent. Nee, klopt ook niet. Het ligt er nogal een stukje vandaan. En de man komt uit Nederland. Dus uit welke Nederlandse stad komt GP uit G? Is de kwalificatievraag om mee te mogen spelen met 5 voor Patrick in dit geval. Laat het me weten via de NPO Luister app. Je hoort zometeen Jack Harlow, Love It On Me. En dit is Rockin' C. Rosa. Met meer van jou.

0: voor Fernando.
1: Good morning, we spelen 5 voor Fernando. 5 woorden worden aan mij beschreven. Binnen 30 seconden moet ik er zoveel mogelijk goed raden. De winnaar van gisteren die zou het nu eigenlijk opnemen tegen een nieuw contestant. Alleen, die belden we net en die kan niet, want die is druk met werk of zo. Wie gaat er nou werken?
2: Wie gaat er nou werken om 7:30 's ochtends?
1: Wie doet dat nou? Dat is echt bizar. Dat snap ik echt niet. We hebben in ieder geval wel een nieuwe contestant. Dat is Younes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Younes, je gaat het opnemen tegen Max. Max die zit in de studio bij mij. En in principe ga jij gewoon het even beter doen dan Max. Want Max is hier ook niet zo heel goed in.
3: Zeker weten.
1: Dus als jij ready bent, dan ben ik het ook. En dan gaan we knallen met die 5 woorden.
3: Yes. 3, 2, 1.
1: Kom maar op.
3: Een tv-programma met verleiding waar Stella aan meedoet.
1: Temptation Island.
3: Yes. Bekende cruise die gezonken is.
1: Titanic.
3: Yes. Nieuwe Rockstar game die uitkomt.
1: GTA 6.
3: Yes. Rapper uit Amsterdam met dreads.
1: Is het Caliboy?
3: Afrikaanse straattaal. Naam.
1: Oei, oei, oei.
2: Ik zag aan je dat je hem wel bijna had.
1: Ja, ik was heel erg dichtbij.
2: Bokusam.
1: Bokusam, ja. Hij heeft er geen dreads meer, hè. Daar ben ik misgegaan.
2: Daarom, dat is het misschien.
1: We hebben er dus...
2: 3 goed.
1: 3 goed,
2: ja.
1: Oké. Younes, dan ga ik hem nu even spelen met Max. Even voor de spanning natuurlijk.
2: Dit zijn alle jongens die dit jaar in de Ziggo Dome stonden met z'n allen en volgend jaar weer. Een grote groep, Lil Kleine, Ronnie Flex.
1: Geen idee hoe ze heten. Pas.
2: Ah, man.
1: Volgende.
2: Dit is de sportschool Oranje. Zeg maar, een hele grote sportschoolketen. Hier in Nederland.
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, ook niet. Nee. Festival dat dit weekend plaats zit in Amsterdam. Riekenhaven volgens mij. Je weet het niet, hè?
1: Nee, ik heb echt geen flauw idee. Hoeveel had ik er goed, Max?
2: Wel geteld 0 goede antwoorden.
1: Oei. Dat betekent natuurlijk dat Younes met de prijzen vandoor gaat. De winnaar in ieder geval is vandaag. Younes, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Ongelooflijk topprestatie. Ja, ik zei het toch, Max die snapt het helemaal niet. Ook hoe het werkt met het uitleggen en zo. Is niet te doen.
2: Nee, wij voelen elkaar niet goed aan.
1: Nee. Geen idee wat hier allemaal het juiste antwoord had moeten zijn. Wel weet ik dat jij de meeste goede antwoorden dus uit mij hebt weten te krijgen voor vandaag. Betekent dat jij de dagwinnaar bent en morgen dus mag terugkomen voor 5 voor Fernando.
3: Helemaal
1: goed. Yes, later.
3: En in rust van
4: Legacy.

0: kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Het weer. Vandaag wordt het wisselvallig. Een winderige woensdag zelfs. Met veel buien, plaatselijk onweer. Vooral aan de kust waait het behoorlijk. Overdag zo'n 18 graden. En vanavond nemen de buien in de wind geleidelijk af. Zometeen op Phoenix. We're all gonna make it. Naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. Met Ryan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. 24 uur lang rijden door het hele land vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's door een landelijke staking. In Amsterdam vaart ook niet de pont over het IJ, maar daar is wat op bedacht. Een basisschool heeft zelf een boot geregeld voor de leerlingen en leerkrachten. En de directeur vaart zelf ook mee.
4: Je blijft dan toch de directeur, dus je blijft verantwoordelijk. Ik wil gewoon zien dat alles goed gaat. Ik heb de passagierslijst en ik vind het prettig om het team te verwelkomen. En mee te varen, zodat iedereen zo direct veilig op school is.
5: Een soort schoolreisje ook aan het begin van de dag?
4: Nou, stiekem wel, want we hebben heel erg geluk met het weer in vergelijking met gisteren. Dus ik denk dat het ook een mooie tocht wordt.
3: Ja, waar het waarschijnlijk geen mooie tocht wordt, is de snelweg. Het kan extra druk worden daar, waarschuwt de ANWB. De Champions League is begonnen, zonder NEC, maar bijvoorbeeld met Real Madrid. Dat won gisteren de eerste wedstrijd in de League Phase. Het werd 2-1 tegen Inter. Vanavond komt Feyenoord in actie, uit tegen Barcelona. En in Australië moet het via een wetsvoorstel makkelijker worden om algoritmes op social media uit te zetten. Je krijgt dan een chronologische tijdlijn te zien in plaats van een op jou afgestemde feed. Dat is nu ook al mogelijk, maar de functie werkt nog niet optimaal, vertelt mijn collega in Australië, Meike Weijers.
6: Het is best wel heel omslachtig om dat nu te doen. Het is een soort ver weg knopje en waarbij je de chronologische feed kunt aanzetten en ook het algoritme kunt resetten, maar vaak wordt het algoritme alsnog gebruikt. En je moet het elke keer opnieuw instellen als je naar je social media platform gaat. Dus dat is een heel gedoe.
3: Later dit jaar wordt de wet officieel voorgesteld, dus het duurt nog even voordat het daadwerkelijk zover is.
2: Zou je dat gebruiken, Ryan?
3: Ja, ik zou het wel fijn vinden, want ik mis dus mijn vrienden een beetje op social media. Ik zie heel veel content van content creators.
2: Ja.
3: Maar heel weinig van vrienden. Dus ik zou dat wel leuk vinden. Jij?
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik, ik weet al precies wat er gaat gebeuren. Want die content creators die plaatsen één keer per dag minimaal.
3: Ja,
2: en mijn vrienden, hun laatste post, weet toch, was 6 juni 2014. Dus ga ik zitten kijken dan? Alsnog diezelfde gasten, maar dan de slechtste posts van
3: als
2: die
3: eerst
2: creators.
3: Ja. Ja, daar zeg je wat. Oké, ik moet nog even over mijn antwoord nadenken. Ja, ik kom er later op terug.
2: Oké, daar hebben we het later over. Later. Thanks.
7: Patrick.
2: Life is good. Je hoort het zo. Now we're all gonna make it.

0: Timo, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Timo, we staan er niet altijd bij stil, maar hoeveel extra voorbereiding kost het jou nou als rolstoelgebruiker om naar een festival te gaan?
1: Nou, eigenlijk toch best wel veel. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld, naast het feit dat hoe kom ik er en wat ze lijnen, wat misschien iedereen anders ook doet, is bij mij voornamelijk ook gewoon check de website op wat is het plattegrond, waar zijn de podia, waar kan ik naar het toilet en hoe kan ik zeg maar, van A naar B op het festivalterrein zelf. Dus er is veel voorwerk en veel info die op de website van het festival, die check ik echt heel goed om eigenlijk zonder zorgen ook een leuk feestje te hebben op zo'n festival.
0: En dan in de praktijk, hè? Je was afgelopen weekend op festival Hullabaloo. Welke obstakels kom je daar dan nog extra tegen, ondanks je goede voorbereiding?
1: Nou ja, het zijn met name, denk ik, op een algemeen op een festival is het voornamelijk naast het bijvoorbeeld het terrein of inderdaad, wat net als hij het toilet, wat soms wel een uitdaging kan zijn, is het met name bijvoorbeeld een stukje zelfstandig naar een bar kunnen om een drankje te bestellen of het eten te bestellen. En dan precies niet zo afhankelijk te zijn van mijn vrienden of metgene wie ik ben. En dat is eigenlijk gewoon, dan komt het om meer een beetje zelf dus festivalervaring willen hebben en zelfstandige vrijheid kunnen ervaren op zo'n festival.
0: Ja. Je testte het samen met Handicap NL en je bent op het terrein ook bij het Sit-Down Café geweest. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is een super tof concept inderdaad van Handicap NL. Waarbij eigenlijk het grootste inclusieve feestje is van heel het festivalterrein. Waar een bar is voor mij op rolstoelhoogte. Maar ook een menukaart in braille of een muziektalk aanwezig is. En een paar keer per uur gaat daar het dak dus naar beneden. Waardoor je allemaal op gelijke hoogte komt en eigenlijk connectie maakt. Dus met iedereen één groot feestje maakt. En waar iedereen ook even, vanuit mijn gevoel in ieder geval, vanuit de rolstoeler gelijk is aan elkaar. En dat is gewoon heel tof om dat te ervaren.
0: Wauw, je zou het bijna als extra stage gewoon bij elk festival willen hebben.
1: Nou, dat sowieso. Dat zou ik sowieso willen aanraden. Want het is gewoon een super vet feestje. Ja. Waar iedereen gewoon inderdaad gelijk is. En dan maakt niet uit of je er wel of geen beperking hebt. Iedereen heeft daar gewoon een toffe tijd. En dat is gewoon het mooiste. Het is niet per se de focus alleen op de mensen met de beperking. Maar iedereen kan gewoon daar meedoen.
0: Ja. Nou is dat natuurlijk best wel een onderneming om die tent of dat feestje op elk festival te zetten. Maar wat moeten festivals in general, zeg maar, volgens jou volgend jaar beter doen als het festivalseizoen begint? Om het echt toegankelijk te maken.
1: Ja, nou, gelukkig zijn steeds meer festivals echt wel hier open-minded voor om hier echt stappen in te zetten. Dat is heel mooi om te horen. Maar het is met name gaat het om het stukje in gesprek gaan dus met de ervaringsdeskundige mensen die in de doelgroep vallen en daarmee in gesprek te gaan om te kijken wat er nog beter kan. Want er kunnen altijd wel dingen beter om dat volgend jaar en volgend festivalseizoen echt spot-on te hebben voor de doelgroep.
0: Helder, het klinkt ook heel simpel, hè? Spreek gewoon met de mensen die het zelf ervaren in plaats van bedenken wat zij nodig hebben.
1: Ja, precies, daar komt het op neer. Ja.
0: Timo, dankjewel voor je tijd. En ik hoop dat je nog een heel fijn festivalseizoen hebt volgend jaar met nog iets meer toegankelijkheid.
1: Daar gaan we voor. Thanks.
0: Thanks, hè. Doei, doei.
1: Doei, doei.
0: Zometeen in de morning show, Iris Star, Where Do We Go? En Bilal Wahib, Ronnie Flex komt eraan, 501.

0: Kilo, Hyperonic Flex 501. Ryan, waar gaan we het over hebben in het nieuws zometeen?
1: Ja, het is misschien niet het belangrijkste nieuws van de week, maar misschien wel het meest opvallende. En er is alweer een update over de prullenbak van Amsterdam-Noord. Straks hoor je meer.

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
4: Phonix.
5: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen?

0: Cash Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Cash Fund.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief.

0: energietransitie.nl en level up your business.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
3: Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
4: Phonix Afro.
3: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: updated@phoenix.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
3: Zometeen in de morningshow op Phoenix. Baga, topperig, Chavante, ook Ian Saïs met Millie komt eraan naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. En die krijg je van Ryan. Goedemorgen.
4: Ryan, goedemorgen. Ryan, goedemorgen.
3: En die krijg je van Ryan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja.
5: Ja, hallo, goedemorgen. Geen treinen, geen metro's en ook geen bussen, trams en pontjes. Vandaag is de grote OV-staking in Nederland. Verslaggever Jeroen Gortworst is vanmorgen op station Zwolle. Geen verdwaalde reizigers daar, maar wel een woordvoerder van vakbond FNV.
6: Nou, het is goed gelukt, hè? Er rijdt geen één trein.
7: Ja, het is goed gelukt.
6: Waarom is die staking nodig?
7: Nou, het minderheidskabinet heeft besloten om 6,1 miljard euro uit sociale zaken te gaan bezuinigen. En wel door de uitkeringen, WW en WIA bijvoorbeeld, met ruim 50% te korten. Nou, dat is onacceptabel. Dat is ons geld. De werknemers hebben de loonruimte altijd voor gespaard. De bak met geld is bomvol. Er wordt meer premie ingebracht als dat eruit gaat. Het is dus oneerlijk, onnodig en onacceptabel. En daardoor staken onze leden bij het spoor, streek en stad. Goederenvervoer ook en ProRail ook.
5: Er zijn een paar uitzonderingen. De Sprinter Amsterdam-Hoofddorp rijdt wel, zodat nietsvermoedende toeristen die aankomen op Schiphol nog ergens heen kunnen. En op sommige plekken rijden mogelijk nog bussen. Wil je weten hoe dat bij jou in de buurt zit? Check ons uitgebreide overzicht in het liveblog, in de NOS-app en op nos.nl. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Nou, en dat is pech, prullenbak weg. De prullenbak die gisteren midden op een fietspad in Amsterdam-Noord werd geplaatst, is alweer weggehaald. Vandaag komt er een paaltje voor in de plaats. Die heeft hetzelfde doel als dat de prullenbak had, namelijk ervoor zorgen dat er geen auto's het fietspad op konden rijden. En hier vandaag geen OV. In het Verenigd Koninkrijk zijn er nog problemen met het vliegverkeer. Gisteren was er een grote storing, waardoor meer dan 1000 vluchten in het hele land geannuleerd werden. Het probleem lag bij een bedrijf dat de luchtverkeersleiding regelt. De directeur bood gisteren al zijn excuses aan bij Sky News.
8: We absolutely take responsibility for this. We never want this sort of thing to happen. I completely understand how frustrating it is for passengers. So we completely appreciate that and we unreservedly apologize.
5: Vandaag is er nog steeds gedoe. Er zijn bijna 200 vluchten geschrapt. De meeste op het Londense vliegveld Heathrow. Dan het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt een graad of 18.
3: Thanks, tot zo.
9: Patrick.
3: Millie van Ierseis krijg je nu.

0: kijken, zit hier nog meer in? Kan ik hier zelf nog wat aan doen? Bijvoorbeeld, in mijn geval was het voor mezelf kiezen af en toe. Een hobbytje beginnen waar ik al heel lang niks mee deed. Of geen tijd voor maakte. Gewoon zeggen van nee man, fuck it. Ik wil dit doen, dus ik ga dit doen. En dan neem je wat vrijheid en wat autonome tijd voor jezelf. Hoe kijk jij daarna, Max? Jij bent ook een lange relatie guy, toch?
1: Heel lang, ook bijna 15 jaar. Ja, ja. Nee, 2 jaar zit ik nu in een relatie.
0: Maar ja, met jouw leeftijd is dat bijna 15 jaar.
1: Ja, ja precies. Nee, inderdaad, ik kan me heel erg vinden in wat jij zegt. Je moet eigenlijk relatietherapeut worden of zo, man. Dat past denk ik wel goed bij je.
0: Is ervaring, ja, hè?
1: Inderdaad, ook veel voor jezelf gaan kiezen. Kijken wat dat met je doet, hè. Wat meer tijd met jezelf doorbrengen. Gewoon wat meer me-time. Kijk hoe je dan gaat voelen. En inderdaad, ja, wat als je elkaar wat langer mist? Tegenwoordig kan je ook blijkbaar pauzes nemen, hè, in een relatie.
0: Oh, shit.
1: Misschien kan je daar eens naar kijken.
0: Niet hard zeggen, misschien luistert mevrouw. Ik zie dat niet zitten. Dat ze straks ineens zegt, hey, kunnen we even een pauze nemen?
1: Is goed, ook normaal.
0: We hebben een iets andere situatie, want we hebben ook een kind en een huis. En je weet toch, al die dingen.
1: Ja, dan dus is dat toch iets lastiger.
0: Iets zwaarder.
1: Ja.
0: Laat me even weten wat jij ervan denkt, het verhaal van Jay dus. Hij zit in een 8-jarige relatie, maar heeft verlangen naar het single leven. Twijfelt om de relatie voor te zetten, weet niet wat hij moet doen. Laat me weten via de NPO Luister-app. Tips voor Jay.

0: heeft geen man nodig die alleen mooie woorden spreekt. Ze heeft een man nodig die blijft staan wanneer alles om haar heen valt. Een man die niet zegt ik ben er voor je, maar het laat zien. Want liefde zit niet in wat je belooft, maar in wie je blijft wanneer iedereen anders wegloopt. Hartstikke mooi. Riri die zegt goedemorgen. Zulke momenten zijn normaal, maar het gras is groener waar je het water geeft. Dus maak zulke dingen eerst bespreekbaar in je relatie voordat je naar andere grasveldjes gaat kijken. Oh, metaforisch. I love it. Dan hebben we een spraakmemo van Momin.
1: Ja, het is gewoon gek. Het is net of ik mezelf wil praten. Ik kom nu 4-5 maanden uit een relatie van 9 jaar. Zij had er een punt achter gezet omdat ik al lang mijn twijfels had. We zijn nu uit elkaar en zo. En ben ik er gelukkig en beter uitgekomen? 1000% zeker. Waren mijn twijfels rechtvaardig? Ja, zeker. Ik wil niet zeggen dat ik die 9 jaar mijn tijd heb verspild, maar het komt wel dicht in de buurt. Bro, doe wat je moet doen. Leef je leven. Ik weet niet hoe oud je bent, maar je tijd ga je niet meer terugkrijgen, man. Een vrouw wel.
0: Wisselende adviezen. Rob die zegt ook nog, je kan ook single zijn en na 3 maanden denken, waarom heb ik dit gedaan? Waardeer eerst wat je hebt voordat je het weggooit voor een paar DM's en 3 dates. Ja. Nou goed, Jay schiet er waarschijnlijk niks mee op, maar ik hoop in ieder geval dat hij wat nieuwe inzichten heeft gekregen door deze antwoorden. Heb jij nou ook een dating dilemma of iets waarmee je zit? Drop het dan ook via de NPO Luister app. Misschien kunnen we dat dan volgende woensdag voor.

0: Ciao.
1: En Jo Silvio extra op voor niks. Zometeen. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut.
2: Jij kan meespelen. Geef antwoord op de kwalificatievraag via de NPO Luister-app. Let op, wees er snel bij. Om de hoeveel jaar is een schrikkeljaar? Om de hoeveel jaar is een schrikkeljaar? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Heb je het goede antwoord, speel je misschien wel mee. En win je een legendarische prijs. En ik heb nog geen idee wat dat is. Dat dus zometeen naar de hoogtepunten van het nieuws. Van de NOS op 3 met Ryan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Kan je anders ook goedemorgen zeggen in die hele lage stem zoals je het net deed?
2: Zeker.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja toch. Misschien had je er al rekening mee gehouden en anders kom je er nu op het station achter. Maar er rijden amper bussen, treinen en trams vandaag. De 24-uur staking in het OV is begonnen. Sinds 2 uur vannacht leggen werknemers in het openbaar vervoer samen de hele dag het werk neer, zoals deze buschauffeur.
4: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan. Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn. En die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering. De AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
3: Kortom, bezuinigingen op de sociale zekerheid dus. Let ook even op als je met de auto de weg op gaat. Het kan door de staking daar drukker zijn dan normaal, waarschuwt de ANWB. NAC Breda heeft een nieuwe trainer en dat is Rick Kruis. Die werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van een nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. En ruim een jaar geleden begon in 10 gemeenten het experiment met legaal geteelde wiet. Coffeeshops verkopen daar inmiddels alleen jointjes van gecontroleerde telers en dat maakt dus een einde aan de illegale bevoorrading. Deze coffeeshop-eigenaar vindt het top.
5: Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. Dat is het grootste gewin, denk ik.
3: Ja, en ook deze gebruiker vinden legaal geteelde wier hier wel prima.
6: Nou, met de legale wiet heb je ook duidelijke metingen die erbij staan bij elke oogst die ze hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
3: Later vanochtend wordt er een rapport met de eerste resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.
2: Zal mij benieuwen. Het is nou niet dat ik heel veel vertrouwen in heb dat zo'n experiment goed gaat.
3: Op wat voor manier?
2: Nou, ik heb het gevoel, als ze het hadden willen doen, dan hadden ze het wel gewoon gedaan. Net als in Duitsland.
3: Ja, dus ze wilden ons gewoon even een vinger geven en nu nemen ze hem snel weer terug, zeg maar. Dat denk
2: toch
3: jij.
2: 5 jaar lang eventjes te lopen kutviolen en dan kunnen zeggen... Ja, nee, toch niet gelukt. Je ziet het, was geen succes.
3: Zou wel classic zijn, ja.
2: Ja, toch? Lekker op z'n Hollands. Ja. Ryan, dankjewel, spreek je zo.

0: alias Antje en Karel. Zomerbloesje, goedemorgen Julie.
1: Good morning, good morning.
0: Julie, we gaan de moordende minuut samen spelen.
1: Yes.
0: Heb je hem wel eens eerder gespeeld?
1: Ja, zeker.
0: Hoe goed ging het toen?
1: Eén keer ging het niet goed en de tweede keer wel.
0: Oké, drie keer de scheepsrecht, 10 vragen goed. Wat zeg je ervan?
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Gaan we het doen?
1: Zeker.
0: Are you ready?
1: I'm ready.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Na hoeveel jaar is er een schrikkeljaar?
1: 4 jaar.
0: Welke taal spreekt men in Brazilië?
1: Portugees.
0: Welke sport speelt Tiger Woods?
1: Golf.
0: Wat is 5 keer 25?
1: 125.
0: Hoe heet het album van Ronnie Flex waar hij zijn eerste dochter naar heeft vernoemd?
1: Hoe zat het ook alweer? Dichterbij? 2 dochters? Ja, nee.
0: Welke app heeft als logo een wit spookje op een gele achtergrond?
1: Nog 1 keer, sorry.
0: Welke app heeft als logo een wit spookje op een gele achtergrond?
1: Snapchat.
0: Maak het spreekwoord af, de appel valt niet ver van...
1: De boom.
0: Hoeveel gram zit in 10 kilo?
1: 1000.
0: In welke Nederlandse stad staat de Domtoren?
1: Utrecht.
0: Welk restaurant serveert de Wopper?
1: Burger King.
0: Hoe heet het album van Ronnie Flex waar hij zijn eerste dochter naar heeft vernoemd?
1: Geen idee.
0: Hoeveel gram zit in 10 kilo?
1: 100? 10 kilo. 10.000 gram. 10.000.
0: Oké, die keur ik nog even snel goed. Ik kijk even naar de jury. Wat zeggen we ervan? We gaan tellen. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oeh!

0: Oh, we gingen voor de 10.
1: Ja.
0: We hebben er 9. Zo jammer. Ik had het je zo gegund om ze alle 10 te hebben. Maar het maakt niet uit. Je hebt die prijs gewoon gewonnen. 6 of meer goed. Dat was het doel van de moordende minuut. Als ik je nou iets langer de tijd had gegeven voor die vraag over Ronnie Flex, had je hem dan geweten?
1: Nee, echt niet. Nee,
0: als ik zeg, het is ook de naam van zijn alter ego, of één van zijn alter ego's.
1: Alter ego's. Nee, ook niet. Nee.
0: Juist antwoord was Norrie.
1: Maar zo heet ze kindje toch?
0: Ja, dat zeg ik.
1: Ja,
0: dat was deel van de vraag. Het album van Ronnie Flex, waar hij zijn eerste dochter naar heeft vernoemd.
1: Ja, want hij heeft 2 volgens mij.
0: Ja, klopt. Nou ja, boeien! Je hebt gewoon 9 goed. En dat geeft ook weer iets om naartoe te werken. Hè. Volgende keer doe je er gewoon 10.

0: En we gaan Ryan horen met de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, je kent het wel, hè? Je opent Insta of TikTok en je ziet alles en iedereen, behalve je vrienden. Of opeens een post van vorige maand. Ben je daar blij mee of moet dat juist zo snel mogelijk weg? Nou, straks hoor je meer.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: In the mood for vibes. Luister.

0: de gratis NPO Luister-app.
1: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
2: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: phoenix.nl.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Phonix Afro.
1: Luister op phonix.nl.

0: gaspedaaltjes.nl en level up your business.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Om deze woensdagochtend heerlijk te beginnen. En dat krijg je allemaal na de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Ryan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben ze weer gevonden hoor. Mensen die ondanks de landelijke OV-staking toch zitten te wachten op een bus. In het hele land, ze rijden geen treinen, bussen, trams en metro's op een paar regionale bussen na. Maar dat is niet de bus van deze meneer. Hij zit al sinds 5 uur vanochtend op de bus te wachten op station Zwolle.
2: I'm here since 5 o'clock. No bus yet here. There is buses, but no one is going to my destination.
3: We're 2.5 hours past that.
2: I'm still waiting on because I'm still checking the time. If I can wait like 2 or 3 hours, if I can't find any buses, and I'll find my way back home.
1: Medewerkers in het OV staken vandaag omdat ze willen dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid terugdraait. De staking is vannacht om 2 uur begonnen en eindigt precies 24 uur later. Amerika en Iran voeren weer aanvallen uit. De VS bestookte vannacht 5 Iraanse olietankers en Iran reageerde door de aanval in te zetten op Amerikaanse basis in Jordanië, zegt correspondent David Poort.
4: Nou, dat zijn toch wel vrij grote projectielen die gewoon op de achtersteven van die Iraanse tankers worden afgevuurd. Nou, dat zijn precies de plekken natuurlijk waar de bemanning zich bevindt. Dus je kan je niet voorstellen dat daar geen doden bij zijn gevallen.
1: 18 raketten zouden zijn onderschept. 2 anderen zijn neergestort zonder slachtoffers te maken. In Australië moet het via een wetsvoorstel makkelijker worden om algoritmes op social media uit te zetten. Je krijgt dan een chronologische tijdlijn te zien in plaats van een op jou afgestemde feed. Dat is nu ook al mogelijk, maar die functie werkt nog niet optimaal, vertelt mijn collega in Australië, Meike Weijers.
5: Het is best wel heel omslachtig om dat nu te doen. Het is een soort ver weg knopje en waarbij je de chronologische feed kunt aanzetten en ook het algoritme kunt resetten, maar vaak wordt het algoritme alsnog gebruikt. En je moet het elke keer opnieuw instellen als je naar je social media platform gaat. Dus dat is een heel gedoe.
1: Later dit jaar wordt de wet officieel voorgesteld, dus het duurt nog even voordat het daadwerkelijk zover is. Dan het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En vanmiddag is er ook kans op onweer. Het wordt een graad of 18.
0: Thank you.

0: vragen op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Het weer op Phoenix. Vandaag wordt het een wisselvallige en winderige woensdag. Met veel buien, plaatselijk onweer. Vooral aan de kust kan het behoorlijk waaien. Overdag wordt het zo'n 18 graden. Vanavond nemen de buien en de wind geleidelijk af. Zometeen in de ochtendshow Bare Minimum. En Pongo komt eraan naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Ryan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het hele land rijden geen treinen, bussen, trams en metro's. Op een paar regionale bussen na. En wat veel mensen vergeten op een dag als vandaag, veel pontjes horen ook bij het openbaar vervoer. Deze man stond in Velsen op de pont te wachten en had nog goede hoop.
4: Ik hoop het wel, Ja? Er liggen twee aan die kant, maar ik zie hem nog niet deze kant op komen. Nee. Gaat hij helemaal niet vandaag.
5: Er is een landelijke staking.
4: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
5: Ja, moet je nu naar de overkant?
4: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding. Oh jee, nou dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ja. Nou, houd het op, hè.
5: Succes.
4: Ik ga niet zwemmen, dankjewel. Dankjewel. Hey, zien elkaar.
3: Ja, medewerkers in het OV staken vandaag omdat ze willen dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid terugdraait. De staking duurt de hele dag. Oud en nieuw is nog ver weg, maar de politie lijkt echt succes te willen maken van het landelijk vuurwerkverbod. Op de voorpagina van de Telegraaf staat vandaag: politie jaagt op vuurwerkboef. Ze willen voorkomen dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling worden belaagd met zwaar vuurwerk en daarom wordt er extra gecontroleerd bij de grenzen met Duitsland en België. Er zijn sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus al meerdere grote vangsten gedaan. En in het centrum van de Australische stad Melbourne komt een verbod op smart glasses. Van die brillen met een cameraatje erin. De gemeenteraad is bang dat mensen stiekem gefilmd worden. Daarom mag je nu geen slimme bril meer dragen in zwembaden, sportscholen, speeltuinen en kinderdagverblijven. Volgens de gemeente is het nu tijd voor actie, nu smart glasses steeds goedkoper worden. Er zijn nog geen landelijke regels voor in Australië.
2: Veel social media regels in Australië ineens, hè?
3: Ja, Australië is überhaupt de laatste jaren. Die zijn volgens mij ook de eerste met een social media verbod voor jongeren onder de 16, dacht ik.
2: Ja.
3: En nu ook dit weer. Ja, ze zijn er druk mee bezig. Ja. Algoritmes.
2: Ze hebben zoiets van, nee man, dit eiland kan gewoon weer terug naar een eiland zijn. Hè? Ja. Die boze buitenwereld moet gewoon
3: Ja, precies. Ja, gewoon internet uit.
2: Ja. Het kan gewoon, hè? Ik bedoel, het is tenslotte een eiland.
3: Ja, snap je?
2: Ja man, hey, thanks.
3: Yes, later.
2: The morning show.

0: En dan in de praktijk, hè. Je was afgelopen weekend op festival Hullabaloo. Welke obstakels kom je daar dan nog extra tegen, ondanks je goede voorbereiding?
1: Nou ja, het zijn met name, denk ik, op een algemeen op een festival is het voornamelijk naast

0: eigenlijk gewoon komt om meer een beetje zelf een festivalervaring willen hebben en zelfstandige vrijheid kunnen ervaren op zo'n festival.
1: Ja. Je testte het samen met Handicap NL en je bent op het terrein ook bij het Sit Down Café geweest. Wat is, wat

0: van het roster gelijk is aan elkaar. Dat is gewoon heel tof om dat te ervaren.
1: Wauw, je zou het bijna als extra stage gewoon bij elk festival willen hebben.
0: Nou, dat sowieso. Dat zou ik sowieso willen aanraden. Want het is gewoon een super vet feestje. Ja. Waar iedereen gewoon inderdaad gelijk is. En het maakt niet uit of je er wel of geen beperking hebt. Iedereen heeft daar gewoon een toffe tijd. En dat is gewoon het mooiste. Het is niet per se de focus alleen op de mensen met een beperking. Maar iedereen kan gewoon daar meedoen.
1: Ja. Nou is dat natuurlijk best wel een onderneming om die tent of dat feestje op elk festival te zetten. Maar wat moeten festivals in general, zeg maar, volgens jou volgend jaar beter doen als het festivalseizoen begint? Om het echt toegankelijk te maken.
0: Ja, nou, gelukkig zijn steeds meer festivals echt wel hier open-minded voor om hier echt stappen in te zetten. Dat is heel mooi om te horen. Maar het, met name gaat het om het stukje in gesprek gaan dus met de ervaringen.

Crazy Bone Riding Dirty op Phonics. En zo zit de morning show er bijna op. Zometeen veel plezier met Rewind. Ook Pile komt er nog aan en Trick Me van Kelis naar Highest Flex. Ik check je een andere keer. Later.

0: Trustfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wilt promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
6: Ja,
5: jouw

0: theorietoppers.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp. In the mood for vibes? Luister dan.

0: Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: keihard bijten. Ja, hoe het zit, dat ga ik je zo meteen natuurlijk vertellen. Is nog tijd voor het laatste nieuws van Ryan NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Hopelijk ben je inmiddels op werk of school. Want voor veel mensen is dat vandaag een enorme uitdaging. In het hele land rijden nauwelijks treinen, bussen, metro's en trams. En ook de pont vaart niet. De vakbonden demonstreren zo tegen de kabinetsplannen om de bezuinigingen op de sociale zekerheid.
2: Nou, het is goed gelukt, hè? Er rijdt geen één trein.
3: Ja, het is goed gelukt.
4: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan. Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat.
3: Het is oneerlijk, onnodig en onacceptabel. En daardoor staken onze leden bij het spoor, streek en stad, goederenvervoer ook en ProRail ook.
5: Ik keek even op de app, ik zag een bus rijden, wel een uitroeptekentje erbij.
6: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
5: Ik denk dat hij niet meer aankomt. Of het moet nog echt heel toevallig zijn.
7: Moet je nu naar de overkant?
6: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
1: Er is schuld bekend in een van de grootste crypto-diefstallen uit de geschiedenis. Een man van 22 uit Singapore heeft toegegeven dat hij een rol speelde bij de diefstal van Bitcoin ter waarde van ruim, hou je vast, 200 miljoen euro. Malone Lam zou samen met anderen een Amerikaan hebben misleid en zo toegang hebben gekregen tot zijn cryptomunten. Vervolgens gaf hij bakken met flappen uit aan bijvoorbeeld luxe auto's, horloges, kleding en vakantiewoningen. Ook strooide hij met geld in nachtclubs. Op één avond gaf hij zelfs bijna $570.000 uit. South Park heeft de naam van de populaire serie veranderd in South America. Het is spottend bedoeld richting president Trump, die plaatste nieuwe, meer Amerikaans klinkende namen geeft. Trump zal niet blij zijn. Vorig jaar was hij namelijk al woedend na een aflevering waarin hij het bed deelde met Satan. Nobody makes fun of me and gets away with it.
8: Hey, Satan!
9: I don't want to right now.
8: What? Hey, relax! Come on, Satan, I've been working hard all day.
9: You haven't been working, you've been doing your stupid memes and just fucking around.
8: Come here, girl.
1: Volgens het Witte Huis is South Park al meer dan 20 jaar niet relevant. Ondanks dat heeft de streamingsdienst Paramount onlangs een deal van $1,5 miljard gesloten om de serie als enige te mogen uitzenden. Dan het weer, vanmiddag wisselvallig met felle buien, harde wind en kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden.
0: Quincy. Tornado is onderweg. Eerst Bon Mij van Chief.

Lyra Star Tornado. En vandaag een prachtige mijlpaal in mijn leven. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind, rewind. Met Quincy. Als je me namelijk 10 jaar geleden had gevraagd, Quincy.

geven een anniversary. Dacht die deel ik eventjes met je. Ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Als ik erover nadenk, denk ik bij mezelf, ja, ik zou het eigenlijk iedereen aanraden. Trouwens, echt een hele mooie dag. Op dat moment dan word je maximaal geleefd. Maar als je daarna beseft hoeveel liefde je eigenlijk krijgt op zo'n dag. En je ook nog steeds heel liefdevol daarna terugkijkt. Ja, dan is dat het dubbele en dwars waard. Die trouwvideo, die hebben wij inmiddels, denk ik, ja, maandelijks bijna gekeken. Maar we hebben tot de dag van vandaag, moet je nagaan, ik schaam me er eigenlijk wel een beetje voor om dat te vertellen. We zijn 4 jaar lang getrouwd en hebben we nog steeds een trouwboek in elkaar geflonst. Dus die trouwfoto's die we allemaal hebben gemaakt, ja, we posten ze een beetje op de socials. Maar we hebben er nog niet eens een trouwboek van gemaakt. Dus tot zover heel even een korte huishoudelijke mededeling, jubileum, die ik graag met je wilde delen. En voor nu zou ik zeggen, laten we zeer zeker de muziek induiken. En FYI, deze tune...

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, ik weet de juiste antwoorden. Dan moet je naar de app toe gaan die super belangrijk is. Als je naar Funnies luistert, de NPO Luisterapp. Daar kan je namelijk een antwoord laten doorkomen van jij denkt dat die juist is. Superleuk als je sowieso meedoet. Hartstikke gezellig. Even muzikale kennis testen. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Ja, is meer dan genoeg reden om mee te doen. Ze zeggen, luister goed mee. Banger vandaag staat voor je klaar. Het is namelijk de Morning Mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Jouw moment om te shinen, even die muzikale kennis testen. Sowieso leuk als je meedoet, maar ben je dus de eerste die juiste antwoorden toestuurt? Dan ben je een Funix goodie pakketrijker, a.k.a. prachtige paarse Funix sokken. Jalla jalla, snel zijn!

0: dat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ja, misschien heb je hem net gemist. Weet je, het OV, er is een staking. Misschien kom je wat later op kantoor. Heb je hem nog niet eens gehoord? Dat zou ik zeggen.

0: Up.
1: Laurie die zegt, je bent op zoek naar LMA Boot Up en Kalani met Folded. Kisha die zegt, Trip van LMA en je bent op zoek naar Folded. En Jace die zegt, Boot Up en Nights Like This. Kortom, we hebben wat verschillende antwoorden binnengekregen. Alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

het. Inderdaad, Laurie, jij bent de eerste die juiste tunes heeft toegestuurd. Dus een dikke shout-out naar jou. Met de prachtige paarse Phonix sokken. Rijker, sowieso dikke shout-out. Als je hebt meegedaan, heb je zijn binnengekomen in de NPO Luisterapp. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ronde klok van 10:15, nieuwe morning mashup. Maar voor nu toch die hele zwoele tune van Kehlani. Die ook wel een beetje past bij het huidige weer, toch? Weet je, je wilt gewoon thuis zitten. Kaarsjes aan, dan hoor je de regen tegen je raam. En dan hoor je

Felix met Poop, Dope Boy, Loco, die hoor je tijdens Rewind of Phonics. Ja, het is glad buiten, het is woensdag. Ja, je moet wel goed blijven opletten met deze regenval en onweer. Zorg dat je niet van paraplu mee naar huis hebt. Maar ondertussen zijn jij en ik hier bij Phonics gewoon heerlijk de ochtend aan het opstarten. Zometeen onder andere Lassa Dooie Speakers, maar ook Loud Luxury en Brando. Maar voordat we daar zijn, broederliefde Dooie Speakers. Dit is Maak Me Niet Heet. Phonics!

Christian D. en Fresh tijdens Rewind of Phonics. En over Lassa gesproken. Die heeft wel echt een heel erg goed jaar dit jaar, hè? Ja, je hoort hem nu met Alles is Oké. We hebben hem vandaag gehoord met Exotisch Sangria. En hij staat ook nog eens op nummer 1 in jouw Phonics X-chart. Elke vrijdag te horen tussen 1 en 4 uur 's middags. Dus aankomende vrijdag zeer zeker intunen. Want dan kunnen we kijken of ze voor 5 weken op rij op die nummer 1 positie kunnen staan met Bare Minimum. Dat gezegd hebbende, gewoon weer lekker doorgaan met heerlijke tunes draaien, toch? Saweetie en Janae Aiko, die hoor je zo meteen.

0: Alleen voor dat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws nog van Rijn. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, er was altijd heel veel over te doen. Het legaliseren van verse, stevige, oer-Hollandse wiet. Een jaar geleden begon een proef en vandaag gaat een rapport naar de Tweede Kamer. Straks hoor je meer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: hebt. Luister je nu via de NPO Luister-app. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Zometeen staat de dikste van de week voor je klaar, maar ook Meek Mill met Dangerous. En in een interview met Fat Joe heeft Usher aangegeven wie hij categoriseert als zijn favoriete boybands. En er zaten verrassende keuzes tussen. Welke het zijn, daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Alleen eerst tijd voor het laatste nieuws van de gladste man van de NOS, Ryan. NOS op 3, een hele goede morgen.
5: Een hele goede morgen, Quincy. Verlaten stations en lege haltes vandaag. Door de landelijke OV-staking rijden er amper bussen, treinen en trams. Het personeel legt het werk neer vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat heeft ook impact op een boel studenten die het OV gebruiken. Verslaggever Ibrahim Doslu kwam vanochtend deze

0: docent tegen.
1: Het is een beetje de vraag van, heeft het zin om hier te zijn? Want een merendeel van de studenten die hier komt, die kan hier niet komen.
2: Wat vind je van die OV-staking?
3: Wel een beetje jammer, want het is ook heel erg moeilijk om te komen en zo. Want als ik niet gebracht kon worden, dan moest ik thuis blijven, terwijl ik wel belangrijke lessen heb.
0: Ondanks de staking was het op de weg tot nu toe niet veel drukker dan gemiddeld op een woensdagochtend. De zaak tegen 4 leden van het Utrechtse studentenkoor is uitgesteld. De zaak zou maandag beginnen, maar wordt nu verplaatst naar een andere rechtbank, omdat bij de rechtbank in Utrecht iemand werkt die direct de familie is van een van de slachtoffers. De 4 mannen worden verdacht van het verspreiden van een bangalijst met privégegevens van zo'n 30 leden van vrouwenvereniging UVSV. Bij de foto's stonden seksistische opmerkingen over de studentes. Die werden daarna soms maandenlang lastiggevallen door wildvreemde mannen. Oud en nieuw is nog ver weg, maar de politie lijkt echt een succes te willen maken van het landelijke vuurwerkverbod. Op de voorpagina van de Telegraaf staat vandaag: politie jaagt op vuurwerkboef. Ze willen voorkomen dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling worden belaagd met zwaar vuurwerk. En daarom wordt er extra gecontroleerd bij de grenzen met Duitsland en België. Er zijn sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus al meerdere grote vangsten gedaan. En ruim een jaar geleden begon in 10 gemeenten het experiment met legaal geteelde wiet. Coffeeshops verkopen daar inmiddels alleen jonkels van gecontroleerde telers. En dat maakt dus een einde aan de illegale bevoorrading. De eigenaar van deze shop vindt het top.
4: Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. Dat is het grootste gewin, denk ik.
0: En ook deze gebruiker vindt de legaal geteelde wiet wel prima.
5: Nou, met de legale wiet heb je ook duidelijke metingen die erbij staan bij elke oogst die ze hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
0: Later vanochtend wordt een rapport met de eerste resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.
6: Hey, je bent wel op dreef, hè? Wiri, jonko, ik loef het, hè?
0: Hey, weet je, dit moet jou bekend voorkomen, Quincy. Dit hebben we een paar jaar geleden geprobeerd. Moeten we nog een keer wat mee
6: ik
0: doen?
6: Ik wou net zeggen, het nieuws in straat al. Ik voelde wel weer wat voor.
0: Let's go. Het weer, the weather. Vanmiddag woeste buien, gekke wind, kans op lijpe onweer en het wordt 18 graden.
6: Heb je ook misschien een kleine voorspelling voor Tamara of niet?
0: Kleine voorspelling voor Tamara. Even kijken. Kleine voorspelling voor Tamara. Bro, je laat mij weer online checken. En shit. Nee. We gaan te veel straat houden. We moeten door. Doei.
6: Geen zes hoofd is heet. Quincy. De dikste van de week is onderweg. Eerst Meek Mill. Dit is Dangerous.

0: dikste van de week, Ketnuf. Die hoorde je met Nari. En Usher, die heeft een verrassend antwoord gegeven op zijn favoriete boyband.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Misschien heb je de podcast wel eens voorbij zien komen van Fat Joe en Jada Kiss. En ze hebben daar best wel altijd leuke artiesten die ze dan gaan interviewen. En recent was Usher daar te gast. Nou, dat is natuurlijk sowieso een legend binnen de R&B scene. En ze vroegen hem, ja Usher, weet je, wie zijn jouw favoriete boybands? En hij kwam toen wel met verrassende antwoorden.
2: Who's your favorite groups in R&B history?
3: I fuck with H-Town. I fuck with Jodeci. You know, Boyz II Men. 112. Gotta get 112 back together, man.
2: Oh, man. Well, I'm gonna give you one you missed, and they right under your nose is Jagged Edge.
3: Jagged Edge, of course.
0: Ja, hij noemde wel aardig wat namen op. Onder andere 112, Jodeci, maar inderdaad, Jagged Edge is wat dat betreft wel echt zo'n groep waarvan je zegt, ja, die moet meer shine krijgen. Want ze zijn eigenlijk echt heel erg goed. En ja, als ik dan nu toch één tune voor je moet draaien om een beetje die feeststemming erin te krijgen, dan weet je hoe laat het is. Where the party at? Die hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonics. Come on.

artiest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

Pak die er alvast bij, kan je zo meteen lekker meereageren. En terwijl je dat doet, je hebt hard gewerkt in het begin van deze ochtend. Hè? Vergeet jezelf niet even te belonen met wat lekkers te eten en te drinken. Ga ik dat ook zo meteen samen met jou doen, ja. Voor het verhaal van vandaag vliegen jij en ik richting China, waar een man voor de zoveelste keer werd opgepakt voor het rijden onder invloed. Alleen deze keer sloeg de angst wel echt toe, omdat hij oprecht de cel in zou gaan voor zijn daad. Dus, wat denk je dat deze man besluit? Hij komt met iets wat hem eruit zou kunnen helpen. Tenminste, dat denkt hij. Alleen ja, hij koos niet voor een hele simpele oplossing. De vraag aan jou is, wat deed de man om uit handen van de politie te blijven? Is dat antwoord A, hij deed alsof hij naar het buitenland was gevlucht? Antwoord B, hij fakte zijn eigen dood? Of antwoord C, hij deed alsof hij last had van dementie? Ja, wat deed deze man om uit handen te blijven van de politie? Keer op keer werd hij maar opgepakt. Hij dacht, ik moet het over een andere boeg gooien. Welk antwoord denk je dat juist is? Antwoord A, hij deed alsof hij naar het buitenland was gevlucht. Antwoord B, hij fakte zijn eigen dood. Of antwoord C, hij deed alsof hij last had van dementie. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat hij goed is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. In de tussentijd, mooie yes in. Dit is Lucky One, hier op Phonics.

toevallig een verhaal om thuis of op werk te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen die vraag is wel aan jou. Ja, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? En vandaag gaat het verhaal over een man in China. En ja, die maakte het wel heel erg bont. Werd best wel vaak opgepakt door de politie. En op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf, weet je, ik moet iets gaan bedenken dat ik hier onderuit kan gaan komen. Alleen wat hij dus bedacht had, was gewoon gekkenwerk. Vraag aan jou, wat deed de man om uit handen van de politie te blijven? Antwoord A, hij deed alsof hij naar het buitenland was gevlucht. Antwoord B, hij fakte zijn eigen dood. Of antwoord C, hij deed alsof hij last had van dementie. Nou, er zijn aardig wat appjes binnengekomen in de NPO Luisterapp. Clinton die kwam wel heel erg verrassend. Clinton zei, weet je, hij deed een Rutte. Hij zei gewoon, ja, ik heb hier geen actieve herinnering meer aan. Hé, dat is wel een goeie. Die zou ik sowieso een keer poelen als ik aangehouden zou worden, 100%. Overwegend zijn daarna wel de antwoorden B en C geworden. Onder andere Bonnie en Clyde. Ja, het zit hem in de naam, de B. Die ging voor antwoord B. En Olivier, die gaat voor antwoord C. Alleen de vraag is, is dat het juiste antwoord? Wat kan ook natuurlijk zomaar antwoord A zijn, hè? Hij deed alsof hij naar het buitenland was gevlucht. Was het dan toch antwoord B? Hij fakte zijn eigen dood. Of antwoord C? Hij deed alsof hij last had van dementie. In dit geval het juiste antwoord. Wat deze man deed om er onderuit te komen, is antwoord B. Hij fakte zijn eigen dood. En trust me, deze man ging ook gewoon echt al in. Hij kocht online zijn eigen doodskist. Hij maakte zichzelf koud om dood te lijken. En liet zijn moeder en oma zelfs een nep begrafenis regelen. En ondertussen nam hij dus gewoon de benen. Ja, hoe bedenk je het? Alleen, ja, dan denk je toch weer niet verder na. Alsof ze dan geen onderzoek gaan doen naar wat er met jou is gebeurd. Dus dat deed de politie natuurlijk ook. En ja hoor, ze hebben die man gevangen genomen. En was eigenlijk alles voor niets. Heel veel geld verspild om uiteindelijk toch nog steeds achter tralies te eindigen. Morgen natuurlijk om 11:30 weer een nieuw bakkie bizar voor je klaarstaan. Maar voor nu heerlijk de muziek in. Bad Bunny, DTMF.

0: YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En langzaamaan beginnen jij en ik richting de middag te bewegen. Met zometeen een heerlijke zwoele R&B-topper. Ken je die nog? Dat die vrouw van die artiest, die was met Excel aan het kloten. Dan denk je bij jezelf, hè, hoe dan? Die staat zometeen voor je klaar. Eerst tijd voor Langa. Dit is Bottega. Funnix!

0: Dilemma. Die hoorde je van Nelly Kelly Rowland, die dan inderdaad een telefoon had met Excel in de hand. Je zou zeggen dat je dit natuurlijk nog nooit hebt gehoord. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar het blijft toch altijd wel een opvallend detail van deze videoclip. Zometeen samen heerlijk de middag opstarten. Maar eerst nog even tijd voor het laatste nieuws. Ryan, NOS op 3, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, of Feyenoord-fans een Excel-sheetje gaan nodig hebben vanavond is nog te bezien. Maar ze spelen misschien wel een van de mooiste wedstrijden van het seizoen in het Camp Nou van FC Barcelona. Straks hoor je meer.
0: Zo, die gaan er afgeschoten worden ook hoor.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
0: Simyo. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: AirEuropa.com, boek nu en vlieg je droomreis.
7: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Sophisticated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
5: Met zometeen onder andere Bagado in speakers, Moshe de Koné van Latifa. En tijdens mijn laatste aflevering van Taxi Taki sprak ik een vriend die dubbel bloed heeft, net zoals dat ik dat ook heb. En daarbij kwam de vraag eigenlijk, ja, bij welke etniciteit hoor ik nou toch eigenlijk? Het fragment die staat zometeen voor je klaar. Ik ben ook vooral benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Maar voor het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan NOS op 3. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag. Het is een zooitje bij schoolapp Magister. Dat zeggen leerlingen. Deze zomer is er een update geweest. Ontevreden leerlingen vertellen aan mijn collega's van NOS Stories wat er mis is met de app.
7: Ja, ik vond het oude gewoon veel beter en veel

0: overzichtelijker dan nu. Ik kan het nu niet zo goed volgen. In plaats van dat ik gewoon even snel kon kijken, moet ik swipen naar beneden en dat is niet zo fijn.
1: Er zijn veel dingen aangepast, zoals bijvoorbeeld huiswerk. Dan moet je eerst echt veel stappen doen om dat vervolgens te kunnen zien.
2: Ik vind het heel onduidelijk, want het is gewoon, het staat er veel groter in en het is gewoon veel minder overzichtelijk.
3: Magister zegt dat ze de feedback van scholieren gaan bekijken en daarna eventueel verbeteringen zullen doorvoeren. Er is nieuwe informatie over de vliegtuigcrash in Miami. Afgelopen zondag schoot een vrachtvliegtuig van de landingsbaan en ramde 2 auto's. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. Nu blijkt dat de piloten probeerden de landing af te breken. Onderzoekers willen kijken of dat verhaal klopt.
4: The cockpit voice recorder contained more than 2 hours of good quality audio. Now we're interviewing the pilots tomorrow. And we want to hear their account of the accident before we release a readout of the cockpit voice recorder.
3: Ze hebben de audio van wat er gebeurde, maar geven die pas vrij als de piloten hun verhaal hebben kunnen doen. En vanavond begint het miljoenenbal voor de kameraden uit Rotterdam. Feyenoord speelt in de Champions League in en tegen Barcelona. Veel fans zijn al daar en voor Jeroen is het extra speciaal. Want hij is niet alleen Feyenoord-fan, maar hij is ook helemaal gek van Messi.
5: Ja, ik heb een gezeerd Messi-shirt thuis. Ik heb Messi op mijn been staan. Dus voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Een droomwedstrijd voor mij.
6: Ja, de droomwedstrijd?
5: Ja, ik hoop al een paar jaar Barça uit. En dan gaan we hem eindelijk krijgen, Barça uit.
3: Voor sommige Rotterdammers is het nog wel even afwachten of ze bij de wedstrijd kunnen zijn, omdat ze vanaf Londen vliegen en daar zijn problemen met het vliegverkeer. Dan het weer. Vanmiddag wisselen felle buien zich af met harde wind en een kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Quincy.

0: worden hier tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen gaan we heerlijk de middag opstarten met goede muziek, maar ook met goede conversaties. De afgelopen aflevering van mijn podcast, Taxi Takkies, kan je checken op YouTube. Had ik Efrim Jerry in de auto zitten. Hij is ex-international op het gebied van handbal, ook chirurg. Dat is sowieso een heel interessant gesprek. Maar hij is ook half Nigeriaans, half Nederlands. En dat is wel een situatie als je dubbelbloed hebt. En dat brengt soms best wel struggle met zich mee. En ik ben benieuwd of jij je daar ook in kan herkennen. Maar luister vooralsnog eerst even.
1: Wij hebben
0: mee.
1: Alle twee een beetje eenzelfde soort pet op. We zijn alle twee mixed. Ja, je bent Nigeriaans en je bent Nederlands. En dan word je opgeroepen voor Nederland. Voel je dan op dat moment ook wel echt van, ik ben echt Nederlander. Ik sta daar voor Nederland. Met trots draag ik het oranje.
2: Kijk, laat ik vooropstellen. Ik ben echt een trotse Nederlander dat ik het shirt heb mogen dragen. 49 keer, daar ben ik echt heel trots op. Kijk, ik heb het wel vaker met je over gehad. Nederlanders zie je niet als Nederlander. Je bent een buitenlander. Ik ging voor de eerste keer toen ik 13 was naar Nigeria. En iedereen zei, kijk die lange witte guy. En toen dacht ik, wow. Dus in Nederland ben ik geen Nederlander. En hier ben ik geen Afrikaan. Wat ben ik dan? Ik ben bij niemand, snap je?
1: Juist, ja.
2: Dus dat was echt een besefmoment van, wow. Dus waar hoor ik nou echt bij?
0: Efrim Jerry dus over het hebben van het dubbelbloed. En misschien heb jij dat ook. Hè? Net zoals ik ben half Surinaams, half Nederlands. Misschien heb jij ook een mix van ethnicities. En heb je ook zo'n gevoel van, ja, waar hoor ik nou toch eigenlijk bij? Ik ben heel erg benieuwd of je dat verhaal met mij zou willen delen in de NPO Luisterapp. Misschien herken je het niet, maar ken je wel verhalen van anderen? Hey, die zijn natuurlijk ook welkom. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe anderen daar ook mee om zijn gegaan.

0: vrezen? En hoe ervaar jij het hebben van dubbele etniciteit?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Zojuist liet ik je een fragment horen van Evelien Jerry, die bij mij in was gestapt bij de podcast Taxi Takkies. Hij vertelde namelijk dat hij half Nigeriaans is en half Nederlands. Hij zei, ja, dat brengt soms best wel eens een struggle met zich mee, want in Nederland voel ik me niet altijd een Nederlander, want daar zien ze me als de buitenlander. En datzelfde geldt ook in Nigeria. Alleen de vraag was, ja, hoe ervaar jij dat? Nou, Nadia, die zegt, nou, weet je wat het is? Vroeger had ik dat vooral ook heel erg. Bij mijn Nederlandse familie was ik de Marokkaanse en bij mijn Marokkaanse familie was ik weer de Nederlandse. Alsof je altijd net anders bent. Ja, ik moet heel erg zeggen, ik hoor dit best wel vaker om me heen en ik snap het ook eigenlijk ergens wel als mensen dat denken. Alleen voor de persoon zelf is dat niet helemaal hoe het zit. We zijn allemaal gewoon geboren en getogen in Nederland. We zijn officieel gewoon Nederlander, hè? Jade zegt, ik heb juist het tegenovergestelde. Ik heb nooit gehoord dat ik nergens bij hoor. Voor mij betekent dubbelbloed juist dat ik bij twee werelden hoor. Zo simpel is het ook. Je hoort ook bij twee werelden. Alleen soms kan een beetje die, tenminste hoe het omschreven wordt, de valkuil zitten in dat je niet door beide kanten maximaal begrepen wordt. Selma zegt dan, ja, weet je, het ligt eraan waar ik ben. Soms voel ik me 100% Nederlands. En 5 minuten later maakt iemand een opmerking, waardoor ik ineens weer besef, oh ja, zo zien jullie mij dus niet. Dus kortom, er zijn wel her en der toch nog wat struggles. Dat gezegd hebbende, ik hoop in ieder geval dat je altijd trots bent op hetgeen wat je bent. Laat je niet kleineren of wat dan ook, omdat mensen een andere gedachtegang daarbij hebben. Wees gewoon trots op wie je bent. Draag het gewoon met chest, because you're worth it.

Ik deel me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

SKM en Lassa met Bare Minimum. Nog een klein kwartiertje te gaan. Dan is het 12:15. Elke werkdag 12:15 is 12:15. 3 tunes die voor energie moeten gaan zorgen. Dus heb je een tune waarvan je zegt: Quincy, die moet je zo meteen draaien. Drop

0: Ik en T.I. met My Love.
1: Kwart voor Quincy.
2: FedEx.
0: Nog zo'n 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1. En elke werkdag kwart voor 1 is er tijd voor kwart voor Quincy. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En een energieboost heb je misschien wel nodig. Het is ook nog eens woensdag, we breken de week door midden. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, ja, Quincy, ik heb zoveel moeite gedaan om op werk te komen. Mijn energie is weg. Zet alsjeblieft deze tune voor mij aan en dan ga ik weer helemaal los. Nou, die kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die staat altijd voor je open. Maar nu ben ik benieuwd welke tune jij zometeen zou willen horen. Wie weet wil je hem dan dus zometeen voorbij komen tijdens kwart voor Quincy. Ja. Gewoon erin gaat makkelijker dan dit, kan ik het niet maken. Laat je

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
0: Air Europa, you decide.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin met toch wel heftig nieuws dat net binnenkomt. Voor het eerst is in Nederland het leven beëindigd van een kind onder de 12 jaar. En dat is sinds kort volgens de wet mogelijk als iemands situatie uitzichtloos is en iemand ondraaglijk lijdt. In dit geval gaat het om een kind dat op het moment van overlijden bijna 2 jaar oud was. Al vanaf het begin was het kind ernstig ziek omdat het veel te vroeg geboren was. Daardoor had het kind ernstige hersenschade, kon het nauwelijks praten of zien en had het ook epilepsie aanvallen. En medicijnen daartegen die hielpen nauwelijks. Er hebben meerdere artsen naar de situatie gekeken waarna het kind uiteindelijk euthanasie heeft gekregen. Minister Hermans zegt dat de arts die dat uitgevoerd heeft zorgvuldig te werk is gegaan. Ander nieuws dan, het is ondertussen hartstikke stil op stations en bij bushaltes door heel het land. Want het openbaar vervoer in heel Nederland ligt sinds 2 uur vannacht 24 uur lang stil. Ja, even puzzelen dus hoe je naar werk of naar school kwam vanochtend. Verslaggever Ibrahim Dusloe stond bij een mbo-school om te checken of studenten wel kwamen opdagen.
1: Ik had eigenlijk wel een lange dag, maar door de OV-staking heb ik nu wat kortere dag.
2: Wat betekent deze OV-staking voor u als docent?
3: Nou ja, het is een beetje de vraag van heeft het zin om hier te zijn, want meer een deel van de studenten die hier komt, die kan hier nu niet komen. Want we zijn een regioschool en mensen komen van best wel ver vaak. Het is niet dat ze op de fiets komen. Dus ja, je hapt gewoon een dag uit het schoolleven van de student.
2: Wat voor plan heb jij verzonnen om toch hier te zijn vandaag?
1: Nou, ik werd gebracht met de auto.
2: Kijk, wat een luxe.
1: Ja, klopt.
0: En South Park heeft de naam van die populaire animatiereeks veranderd in South America. Ja, het is spottend bedoeld richting de Amerikaanse president Trump, die plaatsen nieuwe, meer Amerikaans klinkende namen geeft. Nou, Trump zal er niet blij mee zijn, want vorig jaar was hij al woedend na een aflevering waarin hij het bed deelde met Satan.

0: want to right now.
1: What? Hey, relax. Come on, Satan. I've been working hard all day.
0: You haven't been working. You've been doing your stupid memes and just fucking around.
1: Jenny,
2: volgens het Witte Huis is South Park al meer dan 20 jaar niet meer relevant. Maar ondanks dat heeft streamingdienst Paramount onlangs een deal van $1.5 miljard gesloten om die serie als enige te mogen uitzenden. Heb ik het weer voor je. Het is 18 graden vanuit het westen trekken en nog steeds buien over. Lokaal ook met een klap onweer. Later vanmiddag en vanavond droogt het op. Morgen opnieuw een grijze dag en in het westen dan kans op regen.

Dus eerst zegt iemand nee tegen je. En een paar weken later komt diegene dan terug. Die zegt, ja, weet je wat, ik wil het toch wel gaan doen. Heel eerlijk, ben je dan nog steeds van harte welkom? Funny.

Boku Sam, Chief High Gas en Topperig met Gumme. Hier op Phoenix, waar je zometeen ook Russian, Rauw Alejandro en Wizkid hoort met Pongo. Hey, even een vraag aan jou, hè. Waarvoor zou jij morgen je werk neerleggen? Niet omdat je dan geen zin in hebt of zo, maar omdat je gewoon vindt van hier moet gewoon echt iets veranderen. Zometeen ben ik benieuwd waar jij voor zou gaan staken. Nu eerst deze van Lil Kleine en Boef, dit is Krantenwijk.

0: Het is sowieso iets waarvoor jij morgen zonder twijfel je werk zou neerleggen.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Het is weer tijd om een kijkje te nemen in de lyricale keuken van onze favoriete Phonics artiest. Dat doen we natuurlijk met een line check. En het zou je trouwens niet ontgaan zijn, denk ik. Maar het is rustig, ja, op de perrons. Want vandaag wordt er gestaakt in het OV. Niet voor meer salaris trouwens, maar omdat vakbond FNV het niet eens is met plannen van het kabinet. Bijvoorbeeld als jij nu je baan zou verliezen. Nu kan je maximaal 2 jaar tijdelijk geld krijgen terwijl je een nieuw werk zoekt. En dat moet straks dus maximaal 1 jaar worden. Ook willen ze voorkomen dat mensen die langdurig ziek zijn minder hulp gaan krijgen. Dus daarvoor leggen ze dus voor vandaag even het werk neer. 1 ding is zeker.

0: We natuurlijk onze linecheck van vandaag. Als je die lines letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dan krijg je dus dit.
1: Ik ben een overlever, ik geef niet op, ik stop niet, ik ga harder werken.
0: Kijk, moet je ook eerlijk zeggen, we moeten ook gewoon dankbaar zijn dat we in een land wonen waar je op een vredige manier je stem kan laten horen. Of het nou gaat om je stemrecht, petitie of de staken, it's a blessing. En toen dacht ik, waar zou ik eigenlijk voor staken? Je kan heel makkelijk zeggen van ja, ik wil meer salaris of fatsoenlijke stagevergoeding, lagere huur of hypotheek, geen appjes van je baas na werktijd. Maar ik zou denk ik mijn werk neerleggen voor het welzijn van kinderen op basisscholen. Als ik dan hoor dat er gewoon kinderen zijn die met echt honger naar school gaan, niks meekrijgen voor in de pauze, ja, dan breekt mijn hart gewoon. Ik vind dat zo erg, dan denk ik, ja, Den Haag, hier moet gewoon iets gebeuren, snap je? Dus ik heb even deze linecheck voor jou. Ik ben oprecht even benieuwd naar, hè. Als jij morgen één dag je werk zou moeten neerleggen, dus je gaat niet naar werk, je gaat je hard maken voor iets. Waarvoor zou jij staken? Waarvoor zeg je, Chris, nou, voor dit doel ga ik echt even mijn werk neerleggen. Ik ga staken, want ik wil dat Den Haag...

0: Burna Boy, Die Die hier op Phoenix. En als jij morgen nou één dagje werk zou moeten neerleggen, hè, waarvoor zou jij staken?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Vandaag is natuurlijk de OV-staking. Je kan geen bus, trein of whatsoever nemen, want sociale zekerheid, daar staan ze voor vanuit het vakbond. Maar ik ben best wel benieuwd, hè, als jij gewoon één dag zou moeten staken of zou willen staken, waarvoor zou je dat doen? Kijk, ik zou het doen voor het welzijn van kinderen op basisscholen. Ik hoor dan wel eens dat er kinderen zijn die dan met honger naar school gaan, niks meekrijgen voor in de pauze. Maar omdat de financiële status van gezinnen gewoon best wel moeilijk is, hè. Heel veel mensen aan de armoedegrens. En ik kan daar echt kippenvel van krijgen. Sterker nog, ik kan daar ook wel frustratie uit krijgen. Want hoe is het mogelijk in Nederland? Ik zou er oprecht voor willen staken. Maar ik ben benieuwd, waarvoor zou jij willen gaan staken? Want we hebben het over de linecheck van Destiny's Child Survivor. Ja, voor wat zou je dus niet op willen geven? Alper laat weten in de NPO Luisterapp dat ze PlayStation Only online maken. Ik wil gewoon een CD-game kopen. Alper, ik hoor je ergens ook wel weer, hoor. Je zal gaan echt staken voor je eigen entertainment. Jefano die zegt, ik werk zelf in het onderwijs en ik zou staken voor kleinere klassen. Vorig jaar had ik op sommige momenten meer dan 30 leerlingen voor me. Daar zitten kinderen tussen die extra uitleg of aandacht nodig hebben. Je hebt gewoon niet genoeg tijd voor iedereen. Dan ga je naar huis met het gevoel dat je tekort bent geschoten, terwijl je de hele dag hebt gerend. Sowieso echt, Jefano, respect voor iedereen in het onderwijs, want er wordt echt onderschat hoeveel het van je vraagt. Energie, denkvermogen, empathie. Dus een hele dikke shout-out naar jou, man. Angelo zegt fatsoenlijke stagevergoedingen. Tijdens mijn mbo-stage werkte ik 4 dagen per week mee. En daarna zag ik nog een bijbaan het weekend, omdat mijn stagevergoeding amper genoeg was voor vervoer en eten. Je bent zogenaamd aan het leren, maar op sommige dagen draai ik gewoon hetzelfde werk als collega's die wel salaris krijgen. Oeh, ja, ik zeg heel eerlijk.
3: Bombastic side-eye.
0: No lies were told here. Jaren die zegt mentale hulp voor jongeren. Ja, allemaal mooie initiatieven om te zeggen van oké, ik zou dus voor één dag mijn werk willen neerleggen om te staken. En daarvoor ben je echt een...

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl.

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: It's complicated met Jay en Mahi.

0: euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Oslo is de uitvaart bezig van de Noorse koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix daarbij. Deze royalty-deskundige viel vooral de keuze van een lied op tijdens die dienst.
1: De lofzang van Simeon wordt gezongen. Nou, de meeste mensen die met kerst naar de kerk gaan, die kennen dat lied. Simeon was een oude man die uitzag naar de komst van Jezus. Jezus werd geboren, hij zag Jezus in de tempel. En toen zei hij van, nou, nu heb ik alles gezien en nu mag ik wel in vrede gaan. Dus dat gaat eigenlijk ook een beetje over dat je leven voltooid is en dat je tegen God zegt, nu is de tijd gekomen dat ik mag gaan.
0: De opvolger van koning Harald is zijn zoon Håkon. De olieprijzen zijn weer flink gestegen. Dat komt door de Verenigde Staten en Iran die elkaar weer aan het aanvallen zijn. Dat zorgt ook weer voor hogere prijzen aan de pomp. Een liter benzine langs de snelweg kost nu rond de €2,72. Mark Overmars stopt als directeur bij Antwerp. Dat doet hij om gezondheidsredenen. Hij zegt dat zijn energie op is. In 2022 vertrok Mark Overmars bij Ajax naar het versturen van dickpics aan vrouwelijke collega's. En eind dat jaar werd hij met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis. En Roxy Dekker heeft geschiedenis geschreven. De Nederlandse superster heeft binnen een paar minuten tijd de Johan Cruijff Arena volledig uitverkocht. En Roxy Dekker kreeg zelf dat nieuws binnen terwijl ze thuis ziek op de bank lag.

0: bank. Oeh, wat is dit ingezoomd? Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. Ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven. What the fuck? Ach, niet normaal.
1: Vorige week gaf Rock Zero al 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Volgend jaar dus de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena, wat ik zeg. Als eerste Nederlandse vrouw ooit. 24 april staat ze daar. Het weer. Het is 18 graden. Vanuit het westen trekken er nog steeds buien over. Lokaal ook met onweer. Later vanmiddag en vanavond droogt het op. Morgen opnieuw een grijze dag. En in het westen kans op regen.
2: Jonna Fraser hoor je zo meteen naar Disney.

proberen te stoppen om daar een hele lekkere medley van te maken. Alleen wat er uitgekomen is, is gewoon, ja, gewoon kapot lelijk. Ik zeg het je eerlijk. Het is gecrushed, het is verpest. Het zijn hele kleine stukjes aan muziek. Maar aan jou wel de taak om te raden welke artiest er verstopt in zit. En ik kan je vertellen, hij is best wel lastig vandaag, want hij is vandaag 2 seconden.

0: gaan hier op Phonics. Nou, Beat Blender. Jij en ik nemen even een kijkje in de NPO Luisterapp waar de antwoorden binnenkomen voor de Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest en aan jou de vraag, welke artiest zit erin verstopt? Luca, die denkt dat het Catnuff is.
1: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Haval gaat voor Foradi. Stefan denkt Fredda.
2: Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: Nope. Helaas niet goed, Stefan. Nee, je zit er heel ver vandaan, kan ik je vertellen. 5 tracks van 1 artiest. En jou dus de vraag, welke artiest zit er vandaag verstopt in een Beat Blender? En aangezien er weinig reacties komen die goed zijn, ga ik het toch op weghelpen met een extra hit richting de juiste artiest die ik zoek. Ga je hem sowieso nog een keer laten horen. Maar deze hint is dat deze artiest, kan wel zeggen dat de man is. Hij heeft naar mijn mening een van de mooiste artiestennamen ooit. If you know, then you know. Wie heeft een van de mooiste artiestennamen ooit? Volgens mij dan. En hoor je hier.

0: Helaas, nee. Nee, niet de antwoorden die ik zoek. Joni zegt natuurlijk Chris Brown, omdat hij de hint had gehoord. De hint was, hij heeft naar mijn mening een van de mooiste artiestennamen ooit. If you know, you know. Wie is dit? Beat Blender. Kijk, moet je ook zeggen, er kwamen natuurlijk ook goede antwoorden binnen. Denk heel goed na. Hij heeft naar mijn mening een van de mooiste artiestennamen ooit. Wie is dit?
1: Is dat jouw naamgenoot? Christian D?

0: Christian D. Mijn volledige naam trouwens is niet Chris, maar Christian. Wel met een H ertussen, maar vandaar dus dat ik die artiestennaam echt heel doof vind. Shout-out jou als je het goed had in de NPO Luisterapp. En in het speciaal een hele dikke shout-out naar... Sil! Goedemiddag, man!
1: Yo!
0: Bro, lekker bezig, man. Jij was de allersnelste in de NPO Luisterapp.
1: Ja, ik hoor het gelijk, man.
0: Waar hoor je dit aan?
1: Ja, aan Le Bled, man. Dat is mijn favoriet.
0: Ah, ik hoor, je gaat way back met Christian D.
1: Ja.
0: Lekker, man. En jij gaat er vandoor met de exclusieve Funnic sokken. Die zijn volledig voor jou. En je mag het zeggen, man. Welke track van Christian D wil je horen? Ik heb al een beetje een voorgevoel welke je gaat zeggen.
1: Ja. Nou, vul hem maar in dan. Le Bled.

zijn bus en gooit die gewoon richting mijn huis. Ik heb gewoon live de bezorging van mijn eigen pakket moeten onderscheppen. Nog heel even, je krijgt bij Track and Trace gewoon, ja, uw bezorger komt eraan. Ga alvast naar buiten staan met uw handen in de lucht. En ik zit nu nog steeds te twijfelen van, ja, moet ik nou die man gaan snitchen en een klacht indienen? Want aan de ene kant, ja, mijn pakket is aangenomen. Aan de andere kant, aangekomen was hier wel heel letterlijk genomen. Damn!

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident, zij

0: Dent, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Phoenix.nl.
1: Ik ben in actie. Wie is die ik? Kadir, natuurlijk de man van de Happy Halal Snacks. Die zijn trouwens in de actie bij Albert Heijn. Dus kom ook in actie en ga hap naar het halalschap.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een stuk drukker dan normaal op de wegen richting Schiphol vanwege die OV-staking vandaag. Van Amsterdam Centraal rijden ook 4 treinen per uur naar die luchthaven toe. En zo nu en dan ook een bus, maar de meeste mensen pakken de auto als ze vandaag moeten vliegen. In Den Haag kwamen ook politici even buurten bij lokale stakingsacties. Onder wie de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte.
1: Ik vind het gewoon belangrijk als er zo'n staking is om te luisteren wat mensen willen, waar ze zich zorgen om maken. Want ja, we willen er samen uitkomen. Ik wil graag dat stakers, de vakbonden, aan tafel gaan met het kabinet. Dus als ik er iets aan kan bijdragen, dan doe ik dat.
0: De OV-staking is in heel het land en duurt nog tot middernacht. De stakingen kwamen er nadat het kabinet bekend maakte te gaan bezuinigen op uitkeringen. Maar die plannen zijn al deels teruggedraaid. De Duitse bondskanselier Merz heeft flink uitgehaald naar de radicaal-rechtse partij AfD. Die won deze week de verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. Volgens correspondent Gimbal Duk was Merz heel kritisch op de remigratieplannen van de AfD.
2: Daarmee roept de AfD dat zij mensen willen uitzetten die hier niks te zoeken hebben. Maar in verschillende uitlatingen wordt dan gesproken over miljoenen mensen. Dat gaat dus om meer mensen dan alleen vluchtelingen. En Merz zei daarbij dat de manier waarop de AfD met remigratie omgaat, dat zij daar eigenlijk mee voor ogen hebben dat zij het land etnisch willen zuiveren op huidskleur en herkomst.
0: Het ging er wel rommelig aan toe in de Duitse Tweede Kamer. Na die speech van Merz volgde er applaus door sommige partijen en AfD-politici schreeuwden juist door hem heen. En vanavond begint het miljoenenbal voor de kameraden uit Rotterdam. Feyenoord speelt in de Champions League in en tegen Barcelona. Nou, veel fans die zijn er al en voor Jeroen is het extra speciaal. Want hij is niet alleen Feyenoord-fan, hij is ook helemaal gek van Messi.
3: Ja, ik heb een gezeerd Messi-shirt thuis. Ik heb Messi op mijn been staan. Dus voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Een droomwedstrijd voor mij.
4: Je hebt een droomwedstrijd?
3: Ja, ik hoop al een paar jaar Barça uit. En dan gaan we hem eindelijk krijgen, Barça uit.
0: Ja, Barcelona-Feyenoord begint vanavond om 6:15. Het weer, het is 18 graden. Vanuit het westen trekken nog steeds wat buien over. Lokaal ook met onweer. Later vanmiddag en vanavond droogt het verder op. Morgen opnieuw een grijze dag en in het westen dan kans op regen.

0: Je kan trouwens een 4 jaar tijd beginnen aan een studie. Erachter komen dat de studie helemaal niks voor je is. Dan ga je switchen, alsnog afstuderen. En ondertussen 3 situationships er doorheen jagen. Kijk, als je het zo bekijkt, 4 jaar is echt lang, hè? Maar terwijl jouw hele leven in die tijd 3 keer van richting is veranderd, werkte Catnuff aan die tijd aan 1 ding. En dat was zijn debuutalbum 49. 4 jaar lang maken, schrappen, opnieuw beginnen. Natuurlijk ook zelf als mens veranderen. En ik sprak hem vorige week tijdens de Funix ochtendshow. En ik vroeg hem daarom ook van, wat heb jij eigenlijk geleerd tijdens dat hele maakproces van je nieuw album? En zijn antwoord ging eigenlijk veel verder dan alleen muziek maken. Want ook hij heeft in die 4 jaar tijd genoeg tegenslagen gehad. Maar hij kwam uiteindelijk tot 1 conclusie.
1: Dat alles goed komt. En misschien heel cliché, maar er is zoveel shit fout gegaan. Maar ik ben altijd positief gebleven en heb de juiste mensen om me heen gehad. Waardoor ik gewoon verder kon gaan met het ding wat ik het liefst doe. En dat is muziek maken en uitbrengen en delen met iedereen. Maar dat voor mij heeft het me veel geleerd als mens worden, als vertrouwen hebben in de tijd en dan komt het goed.

0: het OV staakt vandaag, maar jouw energy hoeft dan niet te matchen, hè?
1: Halverwege de middag denk je lichaam...

0: aan jou de vraag. Welke track moet vandaag de powerpokoe worden? Kan echt van alles zijn. Ik zou zeggen, verras me in de NPO Luisterapp. Enige voorwaarde is, er moet echt een hype tune zijn.
1: Phoenix. Repay to the sky. Your city.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Cadiz Happy Halal Snacks. Lekkerder wordt het niet, zou je denken, maar verdedigen wel. Want Cadiz is nu in de actie bij Albert Heijn. Dus hap dat voordeel en ga naar het halalschap.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
10: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op

0: complicated@phoenix.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van een basisschool in Overasselt in Gelderland heeft de politie verstopte wapens gevonden. Agenten zijn er al dagenlang aan het zoeken naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van afgelopen week. Toen trok een groep gewapende mannen door het dorp en de beveiliger van een huis werd toen doodgeschoten. De gevonden wapens lagen niet op het terrein van die basisschool, maar in de buurt dus. Specialisten van de politie zijn bezig ze weg te halen. Door naar Den Haag, daar is de allerlaatste week van de parlementaire enquête over corona aan de gang. En vandaag werd Ernst Kuipers gehoord. Hij ging een tijd lang over de verdeling van patiënten over de beschikbare bedden. Kuipers had flinke kritiek op het RIVM dat de verspreiding van het coronavirus in de gaten hield.
1: Het RIVM bleef in de hele coronaperiode vasthouden aan het gebruik maken van andere data die incompleet waren en met veel vertraging kwamen. En dat leidde dus tot behoorlijke schattingen af en toe. En dus ook misschattingen.
0: Ja, op basis van die modellen besloot het kabinet destijds bijvoorbeeld of de horeca dicht moest of niet en of er een avondklok moest komen. Kuipers zegt dat er voortaan meerdere modellen gebruikt moeten worden. En dit 18 jaar oude nummer van Ilse de Lange is bezig met een revival.

Oh Incredible van Ilse de Lange dus, met dank aan TikTok nu weer helemaal hot. Een fan van Ilse de Lange gebruikt dat nummer vaak voor zijn filmpjes. En ook een influencer die dansfilmpjes maakt. In een droogjes terrein die gebruikte het. Op Spotify staat So Incredible nu inmiddels op nummer 9 van de Nederlandse top 50. Ilse de Lange zegt zelf dat ze verbijsterd is dat zoiets in zo'n korte tijd kan gebeuren. En noemt het ongelooflijk. Het weer. Na een dag met buiige regen wordt het vanavond een stuk droger. Morgen opnieuw een grijze dag. En in het westen wel kans op regen dan.

0: Opperig en Chavante door je speakers hier op Funix met Baga. In love met die Baga, zei ik je geen laf van der Fada.
1: En wordt narcisme je aangeleerd of word je ermee geboren? Sorry, kijk naar de zijkant.
2: Funix.
3: Noordin
2: en Web.
0: Moet ik me aangesproken voelen?
1: Ik las iets en ik dacht, nou, dit gaat volgens mij over mijn collega. Ik heb echt het idee, en het echt, weet toch? Corrigeer me als ik fout ben, niet. Ik heb echt het idee dat jij lichtelijk wel, misschien wel, narcistisch bent.
0: Maar noem het beestje dan bij de naam. Jij denkt dat ik narcist ben.
1: Ik denk dat jij een narcist bent.
0: En op basis van wat?
1: Nou, ik vind altijd dat jij denkt dat jij de belangrijkste bent in de kamer. Zo doe je altijd. Je zegt dat je empathie hebt, maar alleen als het je boeit. Je doet ook eigenlijk alleen maar dingen wanneer het op jouw manier gaat en anders niet. En als je iets hebt gedaan, dan wil je echt wel dat we je allemaal een applaus geven. Heb ik jou een beetje beschreven?
0: Ik vind het wel heel confronterend, maar je hebt wel gelijk.
1: Maar ik had zoiets van,
0: vooral die belangrijkste in de kamer vind ik erg dat jullie dat doorhebben. Dat
1: ja, je schreeuwt het zeg maar uit. Maar het kan zomaar zijn dat jij in de auto zit en dat jij ook misschien iemand in je omgeving hebt die dit ook doet.
0: Ja, maar ik wil even een beetje mezelf rectificeren. Ik ben hier voor naar de psycholoog gegaan die daarvoor gestudeerd heeft. Iets wat jij sowieso nog nooit hebt gedaan. Ja,
1: ga verder.
0: En die is ook daarvoor gestudeerd. En die zegt dus dat ik geen narcist ben.
1: Wat fijn zeg.
0: Want ik heb wel empathie.
1: Maar ik ben toch benieuwd. Is narcisme iets wat je kan aanleren? Of ben je er gewoon mee geboren?
0: Denk je? Je vraagt het aan mij?
1: Nee, ik vraag het namelijk aan een gedragspsycholoog. Sanne, daar gaan we straks even mee bellen. Want ik ben heel erg benieuwd of dat zo is.
0: En dat is echt op basis van dat je mij als collega hebt, dat je dit wil weten.
1: Ja, klopt. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar jouw mening. Denk jij dat je geboren bent met narcisme? Denk je dat je bent geboren als een narcist? Of dat het je wordt aangeleerd? Laat het even weten in

fun.

0: En word je met narcisme geboren of leer je het naarmate je leven vordert? Dit vragen we ons af. Omdat
1: ik denk dat jij een narcist bent.
2: Noordin
1: en Web.
0: En op basis van wat denk je dat dan?
1: Nou, jij bent alleen maar empathisch wanneer het je boeit. Je wil altijd de belangrijkste zijn in de kamer. En als je iets doet, dus bijvoorbeeld je bent gewoon aan het werk, iets wat je elke dag doet en je doet blijkbaar één keer iets goed, dan moeten we allemaal applaudisseren voor jou.
0: Vind je dat echt zo van mij?
1: Het is zo. Dit zijn allemaal feiten. Iedereen is hier ook stil omdat ze weten dat ik gewoon facts aan het spitten ben. Maar ik vraag me dan af, narcisme. Word je dat aangeleerd of word je ermee geboren? Want als je ermee wordt geboren, vind ik het best wel zielig voor je. Dan kan je er niks aan doen.
0: Oké, nou, 32% die denkt dat je daarmee wordt geboren. En 68% denkt dat het aangeleerd is.
1: Ja, om dit zeker te weten heb ik dus even gevraagd aan een gedragspsycholoog, namelijk Sanne Winchester. Want wat is narcisme nou precies?
3: In het kort betekent het eigenlijk dat je heel erg onzeker bent over jezelf van binnen en van buiten. Jezelf opblaast en ja, eigenlijk heel veel aandacht wil, heel veel bevestiging wil om ja, dat zelfbeeld in je onzekerheid maar weer een beetje goed te krijgen.
0: Buiten dat onzekere kan ik er wel in komen hoor.
1: Is het normaal om narcistisch te zijn?
3: Iedereen is een klein beetje narcistisch. Het is ook wel gezond om narcistisch te zijn. Het heeft een hele nare bijsmaak omdat er veel vervelende artikelen over gepubliceerd worden of toch wel een naar stereotype over is. Maar het is ook wel belangrijk om toch een beetje op jezelf gefocust te zijn of jezelf op sommige momenten in het middelpunt te kunnen zetten.
0: Snap je? Op jezelf gefocust te zijn.
1: En dan eigenlijk tot slot, is het dan aan te leren?
3: Als we het hebben over narcisme, de stoornis, de persoonlijkheidsstoornis, dan is dat aangeleerd gedrag, zou ik bijna willen zeggen. Je wordt er niet mee geboren. Al kan je wel aanleg hebben in je persoonlijkheid als kindje, maar je leert het eigenlijk aan in je jeugd. Doordat je bijvoorbeeld heel veel aandacht krijgt van je ouders. Je ouders je op een voetstuk zetten en zeggen dat jij altijd goed bent. Dat de anderen altijd fout zijn. Of je juist heel erg gekleineerd bent door je ouders. Eigenlijk is narcisme iets wat ontstaat door trauma in de jeugd.
0: Dat is echt shocking voor mij. Ik dacht wel echt
1: bizar.
0: Dat je ermee geboren was of niet, dacht ik echt.
1: Het wordt je gewoon aangeleerd.
0: Dus het is de schuld van mijn ouders.
1: Noordin. Echt jongen.
0: Hoor je dat, mam en pap? Ik weet dat jullie altijd luisteren.
1: Nee, zo werkt dat niet.
0: Jullie hebben dit monster gecreëerd.
1: Jezus, Noordin, doe er wat mee, joh. Even serieus. Herken je dit, zeg maar? Heb je zoiets van, oh, ik voel me wel een beetje aangesproken of zo?
0: Nee, ik had wel toen ze zei, iedereen moet een beetje narcistisch zijn om het te maken in deze wereld. Dacht ik, ja, dat is ook gewoon zo. Er kan maar eentje de baas zijn. JC Rihanna en Kanye West met Run This Town. Net als dat ik hier de fucking town run.

0: God, iemand gaat voor ons bevestigen of Noordin een narcist is of niet.
1: Sst.
0: Ik moet het weten.
2: Hallo?
1: Hey mam.
0: Hallo Noordins moeder.
1: Hey mam, er is hier een...
2: Wef... Moet je nog wat te maken?
1: Nou, Wef denkt dat ik een narcist ben.
2: Nee.
1: Dat denkt zij.
0: Ja, ik vraag me af, hoe weten we nou zeker dat Noordin geen narcist is?
2: Narcisten die kunnen eigenlijk nooit toegeven als ze iets fout hebben gedaan.
0: Ja, maar dat doet hij.
2: Ook bij jou dan zeker?
0: Zegt hij wel sorry tegen u dan?
2: Ja.
0: Het is alleen tegen je eigen moeder.
2: Ja.
1: Ik zeg wel tegen meer mensen sorry hoor.
2: Als je echt iets fout hebt gedaan, een narcist probeert ook altijd om te draaien. Dat heeft hij wel een beetje, dat moet ik wel toegeven. Maar uiteindelijk kan ik hem toch overtuigen. En dan kan hij zeggen, oké, sorry mam, zijn we oké? En dan zeg ik, ja, we zijn oké, als ik maar begrijp.
0: Maar zegt hij dan niet gewoon sorry, zodat je ophoudt om te praten over het probleem?
2: Nee, dat valt wel mee, dat valt wel mee.
1: Ik had niet verwacht dat je me zo zou steunen, man.
0: Ja, dat had ik ook echt verwacht.
2: Maar hij heeft één voordeel, ik ben niet zo'n prater. Ja. Ik ben een binnenvetter. Dus ja, als ik dan ineens ga praten, dan komt er wel heel veel uit. Wat ook niet goed, maar...
1: Want is het denk je aangeleerd of word je ermee geboren met narcisme, man?
2: Ik denk dat het karakter is, aangeboren.
0: Ja, het is dus echt aangeleerd. Dus ik dacht misschien even...
1: Ja, daar zijn we net achter. Het is aangeleerd. Daar is onderzoek naar gedaan. En de studie wijst dus uit dat het is aangeleerd. Dat heeft de psycholoog net gezegd. Dus ik wilde eigenlijk, als jij het kon bevestigen, dat ik een narcist was, jou de schuld daarvan geven. Als een echte narcist.
2: En daarom reageer ik zo.
1: Heel goed.
2: Ja, ik denk, hou die bal lekker bij jezelf. En niet bij mij plaatsen. Want dat heb je wel eens een keer gedaan in het verleden. We gaan geen details noemen. Dus die bal lekker bij jezelf houden.

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jammer.
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtenta.
3: En het is ontzettend belangrijk dat je luistert, want jij kan Vef op weg helpen in het middagtentamen. We spelen deze kennisquiz om jouw kennis, mijn kennis en Vef haar kennis te testen en beter te maken.
4: Ja, dat hoop je tenminste. Want het is altijd nog maar de vraag of mijn kennis daadwerkelijk beter wordt. Maar misschien met jouw hulp kunnen we winnen. En ik vind winnen wel hartstikke leuk. Dus je kan Team Wef in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, daarmee steun je.
4: Want we moeten Noordin en zijn teamgenoot inmaken vandaag.
3: Ja, ik heb echt een hele sterke speler in mijn team. En ik wens je heel erg veel succes. Dus iedereen die de strijd met mij aan wil gaan, reageer Team Wef, NPO Luisterapp. Ik daag je uit.

0: birthday.
1: Hoeveel gram is 1 kilogram?
2: Wef.
3: 5000 gram.
1: Oh, verdomme, en snel.
4: Kort, kort betekent.
1: Oh ja. 1-0.
5: Huh? Hebben we een tentamen?
6: Was dat vandaag?
5: Heb je geleerd?
6: Ja, ik heb dus niet geleerd.
5: Adobo.
7: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Ja, 1-0 voor Wef. We spelen het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp ontzettend belangrijk is. Weet ik het niet meer, weet Wef het niet meer? Dan schakelen we namelijk over naar jou. Wie zit er in je team vandaag, Wef?
3: Vandaag zit Sander in mijn team, een andere Sander. Hallo.
8: Hallo.
3: Wat leuk zeg, nog een Sander.
8: Ja, en we gaan hem pakken vandaag.
3: Lekker, zo.
0: Jij hebt altijd
3: horen.
0: Wel hele gemotiveerde luisteraars die met jou de strijd aan willen gaan. En hoezo wil je zo graag winnen vandaag, Sander? Hoezo denk je, die Noorden gaan we echt pakken? Die moet ik pakken.
8: Nou ja, ik wou gisteren jouw team, alleen was ik te laat met telefoon opnemen. Dus,
3: zeggen jullie dat allemaal? Jullie wonen in Noorden's team, dus dan gaan jullie mij zien. Met je zielige
0: kring. We hebben een Geertruidaatje. Ja, hebbes. In mijn team zit sterspeler Mike. Laat je horen, Mike.
9: Goedemiddag.
0: Ja, ik ben zo blij dat je er weer bent. Gisteren heb jij gewoon voor mij het middagtentamen gewonnen. Ja, volgens mij 3 vragen goed en vandaag gaan we er ook gewoon weer vol voor. Elke dag rond dit tijdstip spelen we het middagtentamen. Sander is onze quizmaster. Ben ik iets vergeten in de uitleg?
1: Nee, eigenlijk niet. We kunnen gewoon gelijk beginnen.
7: Het middagtentamen.
1: 1-0 voor Wef op dit moment. Vraag 2. Welke artiest is deze week de dikste bij Phonics?
0: Noordin.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Frenna.
1: Nee. Wef.
3: Ik denk Bokusam.
1: Nee, je zegt Bokusam. Nee, Sander, weet jij het?
3: Kom op, Sander.
1: Nee. En Mike, weet jij het?
9: ADF?
1: Nee, ook niet.
0: Jawel!
1: Katnuf.
0: Uh-oh.
1: Katnuf is de dikste.
3: Ik dacht Katnuf is
1: de dikste.
0: Sorry Katnuf, sorry NS bro, dat wij fucking lekking zijn dat we dat niet weten. Dat is echt schande.
1: Je draait hem, maar goed. 1-0 voor West nog steeds. Vraag 3. Wie heeft het Nederlands record op de 100 meter sprint?
0: Noordin. Mijn bro.
1: Randy Martina.
3: Dat is toch helemaal niet eerlijk? Sander, wat de hel?
1: Randy Martina!
3: Je bent echt vies, Sander, vandaag.
0: Algemene kennis.
3: Het is een van je beste vrienden.
0: Als Usain Bolt niet was geweest, was hij wereldkampioen. Randy Martina!
1: Het is in ieder geval 1-1.
0: Randy Martina!
1: Vraag 4. Wat is de naam van de Nederlandse kroonprinses?
0: Noordin?
3: Sorry.
1: Ja.
0: Nee. Sorry, we hebben een afspraak met Wef. En dat betekent als zij gebeld wordt en we horen het, dan moet ze opnemen. Niks, wacht even. Fucking telefoon.
3: Hallo, opnemen nu. Wacht even.
0: Luidspreker, I don't care.
3: Doe eens even normaal.
0: Wie?
3: Hallo?
10: Ik ben echt met Apollo.
0: Met wie?
3: Met Apollo, dus mijn tandarts.
0: Hi.
3: Dus mijn tandarts!
10: Ik bouw hem even die afspraak, maar morgen ga ik bevestigen.
3: Oh ja, is goed hoor. Sorry, mevrouw.
0: We zitten in de uitzending, mevrouw. Wilt u nog iets zeggen? U bent op Phonics.
10: Aha.
3: Noordin! Oh, sorry, ik ga echt mijn telefoon stil doen. Sorry.
0: Ja, oké. Sorry dat we zo afgeleid raken in de middag.
1: We hebben
0: namelijk een regel. Als Wef wordt gebeld en we horen het, dan moet ze opnemen met luidspreker.
3: Zo, gelukkig was het anders. Ik ging helemaal zweten, joh.
1: Mike en Sander zijn er nog gelukkig.
0: Ja, gelukkig.
1: Goed, het is nog steeds 1-1. We gaan naar vraag 4. Wat is de naam van de Nederlandse kroonprinses, vroeg ik?
0: Noordin, Alexia.
1: Nee, dat is niet waar.
3: Wef. Amalia.
1: Ja, dat is goed. En vraag 5, de laatste. Het staan nu 2-1 voor Wef. Noem 1 artiest die te zien was tijdens de Up in Smoke Tour in 2000.
3: Wef. Baby Keem?
1: Nee.
0: Hè? De vraag alsjeblieft afmaken, Sander.
1: Ja, dat was hem al eigenlijk. De Up in Smoke Tour in 2000. Wef.
0: Dr. Dre?
1: Ja, die was van Dr. Dre.
3: Kut, sorry. Dus ik ging zeggen 2020!
1: 2-2 is het. Dus pak jullie telefoons erbij.
0: Wat gaan we nu doen?
1: Het is tijd voor de benaderingsvraag. Mike, Sander, sorry, jullie zijn niet meer nodig. Het gaat nu alleen tussen
0: Noorden en Wef. Maar wel blijven hangen hoor, Mike, als we het feestje vieren dadelijk.
1: Zeker.
9: Ja, ik blijf hangen.
1: Of het andere feestje bij Wef, want ik heb een benaderingsvraag. En ik wil natuurlijk weer een cijfer hebben. De Burj Khalifa, dat is natuurlijk het hoogste gebouw ter wereld. Hoeveel verdiepingen heeft de Burj Khalifa?
3: Oh.
1: Dus Mike en Sander, dit is niet voor jullie. Dit is alleen maar voor Noorden en Wef. Ik wil dus de aantal verdiepingen hebben van het hoogste gebouw ter wereld.
0: Zij is sowieso Dubai-chickie. Zij weet het sowieso.
3: Wat? Zij is sowieso Dubai-chickie. Ten eerste,
0: Dubai-Marbel,
3: jij moet even rustig aandoen, hè, Mattie. Zij is sowieso Dubai-chickie.
0: Ben je wel eens Dubai geweest?
3: Wat bedoel je ermee? Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Dus, ja.
3: Ik ben niet in de boers geweest.
0: Nee, maar wel fotootje maken.
3: Nee, zeker ook niet.
1: Jullie ook nog steeds
3: en wat
1: niet
3: boeit
1: typen.
3: Het als je foto maakt? Ik ben al klaar met typen. Hij nog niet.
0: Salt B geweest?
3: Nee, ook niet geweest. Hoor, ik hou niet zo van vlees.
1: Noorden, laat maar zien. Oké, jij hebt 127. Wef heeft er 92. Jullie zitten dichtbij. Jullie zitten heel dichtbij. Maar, hoeveel verdiepingen heeft de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld? Het zijn er 163, Noorden. Jij wint.

0: swishfund.nl.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: In the mood for vibes?
7: Luister.

0: zondag een nieuwe aflevering op alle Phoenix-kanalen.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Ik ben in actie. Wie is die ik? Kadir, natuurlijk de man van de Happy Halal Snacks. Die zijn trouwens in de actie bij Albert Heijn. Dus kom ook in actie en ga hap naar het halalschap.
6: Hermanos!

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ook vanavond rijdt er nog geen enkele trein of bus in heel het land. De staking in het openbaar vervoer duurt dan nog tot middernacht. Vandaag moesten veel mensen hun plannen om die reden omgooien. Een basisschool in Amsterdam maakte er wel het beste van. Ze regelde een rondvaartbootje om kinderen en leraren het ei over te laten steken.
1: Ik vind het natuurlijk niet leuk, maar ik vind het ook wel weer leuk dat we door onze school worden opgehaald en dat we zo naar onze school gaan.
2: Had je anders wel naar school kunnen komen?
3: Had gekund, maar dan had ik waarschijnlijk nu 3 uur in de file in de Koentunnel gestaan met nog 3 andere leerkrachten achter in de auto. Dus dan hadden de kinderen alsnog op ons zitten wachten en verdeeld moeten worden. Dus dat was niet ideaal geweest.
0: De OV-staking kwam er nadat het kabinet bekend maakte te gaan bezuinigen op uitkeringen. Maar die plannen zijn al deels teruggedraaid. Heftig nieuws dan. Er is meer bekend over het kind van bijna 2 jaar oud dat eerder dit jaar euthanasie kreeg. Sinds kort is het ook mogelijk dat van hele jonge kinderen het leven wordt beëindigd. Maar er moet wel sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Deze nieuwsverslaggever weet meer over het kind.
4: Die was te vroeg geboren na de zwangerschap van 26 weken. En die heeft daardoor een hersenbeschadiging opgelopen, waardoor het eigenlijk een complex, een hele serie aan afwijkingen had. Hersenbeschadiging, epilepsie, ontwikkelde zich niet, kon niet praten, slecht bewegen. Dus die leed vooral heel erg. En dat werd er alleen maar slechter op.
0: De speciale commissie heeft er nu onderzoek naar gedaan. En zij zeggen dat de artsen zorgvuldig hebben gehandeld bij de euthanasie van het kind. En even goed opletten als je groot fan bent.

0: binnenkort gaan bieden op allerlei medailles. Bijvoorbeeld de zilveren en bronzen plak van de WK's met oranje. En ook de echte bal uit de kwartfinale Nederland-Brazilië uit 2010 wordt geveld. Ja, Wesley Sneijder scoorde toen 2 keer. Zijn kopgoal vierde hij toen door met zijn hand op zijn hoofd te slaan. En daar wordt hij nog altijd iedere dag aan herinnerd.
1: Actually on the way here, I was there was a little traffic. And the car stopped in the same traffic. And he did this to me.
2: No way.
1: Still today the people they are doing it.
0: Ja, de laatste jaren worden er vaker bijzondere voetbalitems geveld. Vorig jaar gingen bijvoorbeeld nog de voetbalschoenen van Johan Cruijff uit 1974 onder de hamer. Het weer na een dag vol met buitjes droogt het vanavond steeds verder op. Morgen opnieuw een grijze dag en dan vooral in het westen van het land kans op regen.
3: Jade Lauren, Dory Speakers, die hoor je dan na Stormzy. Dit is 24 Hours.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee die heeft iets gedaan wat verboden is. Ja, who did it? Het is een spel waar jij moet gaan raden wie van ons twee aan het liegen is en wie de waarheid spreekt. Maar kun je dat wel?
2: Sander, de producer van de show, die gaat ons beide één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt en wie niet. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal van vandaag is, ik heb gisteren nog iets gestolen uit een heel erg chic hotel. Wef, beginnen bij jou. Wat heb je dan precies gestolen?
2: Ja, ik schaam me echt, maar ze hadden dus... Ze hadden daar dus zo'n Dyson haarfeun. Ja, maar ik wou, die van mij is kapot en ik wou die echt.
3: Dingen zijn duur.
2: Ja,
1: voor de mensen die niet weten, wat is het?
2: Ja, het is een soort haarfeun die je dan je haar krult. Dat ding is echt 600.
1: Oh. PlayStation 5 voor de vrouw.
3: Nee, maar wacht, dit kan ook cap zijn. Nordin, waarom heb jij dit gestolen?
1: Het regende.
3: Oké.
2: Ik heb gisteren iets gestolen uit een chic hotel. Was ik het of is Nordin het? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: En een van ons twee die heeft iets gestolen.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Ook nog eens uit een super chic hotel. Ja, bij wie hoort dit verhaal nou? Dat vragen we aan jou. Wat zijn de reacties wat er binnenkomt?
2: Tatjana die zegt Noordin, hij heeft een paraplu gestolen.
0: Ja, en Mike die zegt ook Noordin. We hebben het op onze socials ook even gevraagd. Check ons even als je daar ons nog niet volgt. Noordin en Wef. 65% zegt Noordin. 35% die zegt Wef.
2: Maar wie was het?
1: Who did it?
3: Het was Noordin.
2: Tuurlijk was jij het.
0: Het regende gisteren heel hard. Ik heb mijn paraplu opgehangen in het hotel. Waar ik was voor een event.
2: Alsof jij een paraplu hebt, ik geloof het helemaal.
0: Ik had echt een paraplu.
2: Ja, ja. Ga verder.
0: Toen ik naar buiten liep, toen dacht ik, hey, die paraplu's van het hotel zijn veel mooier.
2: Nee.
0: Ik doe gewoon alsof ik het niet weet.
2: Noordin, dat is echt, dat is zo ernstig.
0: Dat is asociaal, hè?
2: Asociaal? Je bent gewoon een vieze dief.
0: Ja, ik was bij een event.
2: Je mag er nooit meer komen.
0: Ja, dat gaan we. Als ik ze opbel, denk je, om sorry te zeggen? Dat ik het een volgende keer meeneem?
2: Ja, maar ga je dat dan ook echt doen dan? Dan moet je hem wel echt terugbrengen. Dan moet je nu bellen en zeggen sorry. Jawel. Je gaat ze nu bellen en sorry zeggen en het terugbrengen. Deze week nog.
0: Maar dit durf ik niet.
2: Jawel, je doet het. Ja, nu. Is goed, ja. We gaan gewoon bellen.
4: Ja?
2: Ja, en jij moet maar sorry zeggen.
0: Nee, maar dit is toch...
2: Ja, dan moet je maar niet iets zeggen. Je moet zeggen.
0: Ik moet zeggen, ik heb jullie.
2: Sorry, ik heb het per ongeluk gestolen. Ja, dat, ik vind het best wel heftig hoor.
5: Bonsa, goedavond. Dank u wel voor het bellen naar Sovital Legend Event Amsterdam. Ik spreek met Wouter, u mag assisteren.
0: Goedenavond Wouter, je spreekt met de Noordin. Was jij daar toevallig gisteren aan het werk?
5: Sorry, waar aan het werk? Ik was gisteravond wel aan het werk.
0: Ja, ik was bij het event van jullie.
5: Ja?
0: Super, super event en echt heel mooi hotel hebben jullie.
5: Mm-hmm.
0: Ik heb alleen iets heel stoms gedaan.
5: Tell me. Ik heb het heel erg gehoord. Dus.
0: Ik heb per ongeluk de verkeerde paraplu meegenomen.
2: Dat is niet waar. Je moet wel de waarheid spreken.
0: Ja, je bent dit is mijn collega en die zit maar voor de bus te gooien. Maar ik heb mijn paraplu per ongeluk bij jullie laten liggen. En toen heb ik zo'n hele mooie van jullie meegenomen.
5: Dan mag u die zeker gewoon houden.
0: Yes! Ja, dankjewel! Hij is echt fantastisch namelijk! Top!
5: Als er dit soort dingen gebeuren, om dan helemaal terug te komen naar het hotel, om één paraplu terug te brengen, dat hoeft helemaal.
2: Doe normaal! Top hotelletje,
0: jawel, top hotelletje.

Zometeen wil ik het ergens over hebben waar ik heel erg van geschrokken ben. Trigger warning, het heeft dus wel te maken met seksueel misbruik en intimidatie. Ik ga het je zo vertellen.

0: speciaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Jordan Fraser zometeen door je speakers naar Fresh en Robbie en Lassa.

0: En het kan zomaar zijn dat jij iemand kent in Nederland die te maken heeft met online seksueel misbruik.
1: Ja, ik vind het een beetje raar om dan hieronder Noordin en Wef zo aan te zetten.
0: Ja, het is ook heel
1: misschien
0: heftig.
1: Is het omdat het gewoon echt wel een serieus onderwerp is, wilde ik het even gewoon ook even serieus houden.
0: Ja, want het zit al een paar dagen al in mijn hoofd. Dat weten mijn collega's ook. Ik praat er al een paar dagen over. Dit is een campagne die me direct had gepakt eigenlijk. Ik zag een bord voorbij komen. Ik reed op de weg. En ik had zoiets van, 1 op de 2 jongen. Dan hebben we het over 12 tot en met 25 jaar. Die krijgt dus te maken met online seksueel misbruik en intimidatie. Dat is gewoon de helft.
1: Ja, dat betekent dus ook, tussen jou en mij, dat één van ons twee dat dus is overkomen.
0: Ja, en dat ben ik dus. Ik ben een van die personen. En ik vind het gewoon bizar.
1: Wat heb jij meegemaakt?
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik heb er nog steeds mee te maken. Ik bedoel, dat weet iedereen wel een beetje. Ik krijg altijd wel best wel wat is het? Seksuele intimidatie is het bijna van dickpics tot aan hele rare comments. Als ik een filmpje plaats, waar ik denk, ja, ik ben super trots op mijn sportprestatie. En dan nu moet ik heel erg gaan nadenken, oké, welke hoek ga ik filmen, zodat er mensen dan niet gaan zeggen dit wil ik met jou doen. Of dit ga ik met jou doen. Het is best wel heftig soms die berichten. Maar het begon op jonge leeftijd al. Je had een spelletje genaamd Habbo Hotel. Nou, dat is dan een soort van Sims wat je dan op je computer kon spelen. En dan ging ik met iemand praten en denkende dat het gewoon een aardig persoon was. Die zeiden wel eens gewoon lieve dingetjes, zeg maar, van wat zie je er leuk uit vandaag. En op een gegeven moment ga je dan je contactgegevens geven. En in onze tijd was het dus MSN, dus ik gaf dus mijn mailadres. En dan kwam ik er gewoon achter dat dan diegene wel webcam. En ik dacht, het is gewoon iemand van mijn leeftijd. Ik ben 12 jaar, lijkt me gewoon wel eens leuk om een keer die webcam aan te gooien.
1: Gevaarlijk.
0: Super gevaarlijk. Niemand die mij vertelt van, jij kan niet zomaar even jouw webcam aangooien.
1: Maar dat heb jij wel gedaan.
0: Ik deed gewoon mijn webcam aan, schrik me dood. Het is gewoon een oude vent. Dat ik dacht, what the fuck? Ik doe snel die webcam uit van, what the fuck gebeurt hier? En ik voelde me heel naar en ik wist gewoon niet wat me overkwam. En ik had zoiets van, ik sluit het maar snel af en ik doe gewoon alsof het nooit is gebeurd. Ja. Maar ik bedoel, ik was toen 13, 12.
1: Had ook zomaar heel anders.
0: Het had heel anders kunnen aflopen. En het gebeurt nog steeds. Ja. Nu platformen zoals Snapchat, Instagram, WhatsApp.
1: Telegram. Het is wel voor mij eng. Wij zijn alle twee ouders. En je hebt vast als je luistert, neefjes, nichtjes of dingen die ook jong zijn. En dat je gewoon merkt van, het 1 op de 2, dat betekent dus 50% heeft dus te maken met ongewenste seksuele opmerkingen, ongewenst
0: seksueel getint beeldmateriaal, dus die dickpics, zelfs grooming. Ja. Grooming waarbij ze je gaan verleiden terwijl je minderjarig bent. En afpersing dus, want je hebt nu die deepfakes. Ja. Het is gewoon insane.
1: Ook heel veel, je hoort toch ook veel verhalen van vriendjes die je dan in vertrouwen een spannende foto stuurt.
0: Ja, en die stuurt het dan lekker door. Wij gaan straks bellen met Maddie Goossen. Zij is verbonden aan een campagne van het Fonds Slachtofferhulp. En zij heeft dit meegemaakt en gaat dus vertellen wat dit met haar heeft gedaan en hoe je dit ook kan voorkomen.
2: New music. New music. Nieuw op Funnies.
3: Milo laat het lukken.

0: één op de twee mensen, jonge mensen, zijn slachtoffer van online misbruik en intimidatie. En ik vraag me af, hoe kan dit? Sorry hoor. Het Fonds Slachtofferhulp die heeft hier dus een campagne over gemaakt en die wil dit maatschappelijk probleem dus gaan aanpakken. Ik zie overal in heel Rotterdam borden. En ik vraag me dus echt af hoe dit kan. En ik ben blij dat we dit eindelijk bespreekbaar kunnen maken. En iemand die zich hier dus echt heel hard voor maakt is dus Maddie Goossens. Zij heeft dit zelf ook wel meegemaakt toen haar naaktbeelden werden verspreid. Hallo Maddie.
1: Hallo, goedenavond.
2: Ja, allereerst Maddie, dankjewel dat jij hierover wilt praten. Het is een super gevoelig onderwerp en daar heb ik alleen maar respect voor dat je dat met ons wilt delen.
1: Ja, het is echt dat jullie er aandacht aan besteden. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is.
0: Ja, want je hebt dit zelf ook meegemaakt.
1: Klopt. Toen ik 19 jaar was, zijn mijn beelden inderdaad verspreid tegen mijn wil in. En op die beelden zelf ben ik minderjarig.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dus je bent eigenlijk ook strafbaar als je van minderjarige foto's rondstuurt. Maar dat gebeurde daadwerkelijk wel. En nu, 12 jaar later, praat ik erover omdat ik het gevoel heb dat niemand anders opstaat. En dat ik denk dat we er maatschappelijk samen voor moeten gaan opstaan.
2: Ja, want hoe kwam het dan dat deze persoon dan die beelden van jou had?
1: Ik ga je eerlijk vertellen, ik weet niet wie het gedaan heeft. Ik heb een vermoeden. De jongen waar ik het destijds naar gestuurd heb, die heeft het altijd ontkend. En uit politieonderzoek hebben ze ook nooit daadwerkelijk kunnen zeggen, hij heeft het gedaan. Ik ben namelijk ook gehackt geworden. Maar ik bedoel, maatschappelijk maakt het niet uit. Iedereen die doorstuurt, is net zo medeplichtig.
2: Nee, ik dacht, misschien zit er iemand te luisteren en kan diegene er iets van leren. Dus het was op die manier,
1: zeker.
2: Omdat het vandaag de dag natuurlijk nog steeds gebeurt, dacht ik misschien...
0: Op welk platform was dit dan eigenlijk?
1: Op verschillende platforms, maar het was een soort van... je had het op Facebook begonnen. Dus met Facebook kreeg ik allemaal... collages, maar dit waren allemaal nep-accounts. Dus het was wel in een soort scène gezet met mij. En uiteindelijk waren dat ook op van die hele lugubere websites.
0: Oh, wat eng.
1: Pick for you en dat soort dingen. En later ook op blogs. Dus dat bleef eigenlijk wel 3-4 jaar doorgaan. En ondertussen gaat dat gewoon door. Dus 12 jaar later gebeurt dat nog steeds wel, hoor.
0: Ja, want jij bent dus nu hier ook een spreker over. Want je gaat dus vandaag ook naar klassen toe.
1: Ja, vanochtend. Ja, klopt.
0: En hoor je dan al verhalen?
1: Ja, zeker. Dus dat begint echt al heel erg jong.
0: In groep 8 gewoon.
1: Ja, en wat je daar ziet gebeuren is dat veel jonge jongens en meisjes, want het is zowel bij jongens als bij meisjes, we denken vaak dat het alleen meisjes zijn, maar dat is niet het geval. Ik zeg ook altijd, we voeden slachtoffers heel goed op wanneer starten we met de rest. Maar wat je ziet bij die jonge mensen is dat ze spelletjes spelen. En het begint heel onschuldig van maak eens een foto hiervan, maak eens een foto daarvan. Dan kun je op Roblox of Fortnite iets krijgen tegen betaling.
0: Wat heftig!
1: Maak eens een foto, maak eens een foto van een deur of een stoel. En dan van een voet en dan van een been. En zo gaat dat door. En vervolgens worden ze afgeperst met hun eigen foto's. Ja, dit is wel wat er gebeurt bij de jonge jongens en meisjes.
2: Ik word er gewoon helemaal naar
0: van. Ja, je wordt er naar van, hè?
2: Ook omdat je zit in Roblox en dan weet je ook maar... Ja, alle
0: van jouw kinderen spelen.
2: Ja, al die kinderen spelen.
1: Al die kinderen spelen dit. Ja. Als je de hand laat opsteken, dan steken bijna allemaal een hand op. En daarom heeft Fonds Slachtofferhulp ook die campagne van... online seksueel misbruik, niet mijn kind toch. Hè? Dat zeggen we allemaal automatisch van... oh ja, mijn nichtje of mijn dochter of mijn zoon zou dat nooit doen. Ja, wat een onzin. We hebben allemaal een telefoon. Het zou moeten horen bij de seksuele voorlichting.
2: Klopt.
1: En dan een stukje digitale veiligheid. Zowel voor ouders als jonge mensen.
2: Ja, want wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen?
1: Ja, om te starten. We kunnen heel veel doen, maar ik denk dat we voornamelijk moeten gaan starten om het open erover te gaan hebben. Van wat houdt het in? En ook stoppen met oordelen over als iemand wel. Nou, ik zeg altijd, al had ik het gisteren gedaan, dan had niemand zich daarmee te bemoeien. Ik durf het eigenlijk niet meer, al zou ik het graag willen durven. Ik durf het niet meer goed.
2: Wat bedoel je precies?
1: Ja, een naktfoto van mezelf maken. Ik durf het niet meer door de situatie. Maar eigenlijk had niemand zich ermee te bemoeien. Dus dat is punt 1.
2: Dat sowieso. Maar moeten we niet zeggen, ondanks dat het natuurlijk nooit doorgestuurd mag worden... en dat je dat in vertrouwen stuurt, gewoon als veiligheidstip... gewoon nooit naaktfoto's maken, überhaupt niet... die ook niet op je telefoon staan, of zeg je van...
1: Die discussies heb je wel vaker. Maar ik zeg ook altijd, we leven hier wel in een vrij land... en iedereen mag beslissen in die zin zelf wat ze doen. Maar kunnen we het beter hebben over hoe kunnen we dit maatschappelijk thema wel bespreekbaar maken? Want we zeggen ook allemaal drugs mag niet. Nou, we weten echt wel dat we het allemaal doen. Hoe zorgen we ervoor dat het
3: verschil in leeftijd natuurlijk?
2: Nee, ik bedoel meer zo van, hoe zeg je dat? Ja, ik denk altijd mijn telefoon die kan altijd gehackt worden. Dat is gewoon eigenlijk een soort van eigendom wat niet van mezelf is. Dus ik moet altijd proberen ervoor te zorgen dat er niet zulke beelden opstaan. Dan heb je in ieder geval dat risico. Hè, is dan al een risico minder. Maar dat is inderdaad een andere discussie.
3: Het begint gewoon met praten.
2: Ja,
3: erover
1: het begint vooral met praten. Zeker, zeker.
2: En dat doe jij hartstikke goed. En
3: dankjewel voor je tijd, Marie.
2: Ja, zeker.
1: Ja, jullie dankjewel voor de tijd.

0: Pluspunt trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
7: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: vacatures.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee opnieuw verstopte wapens gevonden. Agenten zijn er al dagen aan het zoeken naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij afgelopen week. Toen trok een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp. De beveiliger van een woning werd toen doodgeschoten. De gevonden wapens lagen niet op het terrein van die basisschool. Specialisten van de politie zijn nu wel bezig ze weg te halen. In Noorwegen is koning Harald begraven. Vanmiddag werd hij na een lange ceremonie bijgezet in het koninklijk mausoleum. En daarna werd een uur lang de klokken geluid in Oslo. Daarna begint nu de... In Noorwegen is koning Harald begraven. Vanmiddag werd hij na een lange ceremonie bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden een uur lang de klokken geluid in Oslo. En daarmee begint nu de regeerperiode van Haralds zoon, Håkon. En hij is nu de koning van Noorwegen. Maar er wacht hem wel een zwaar...

0: Ja, daar heeft vandaag niemand het over in Noorwegen. Maar ja, het zal toch een uitdaging worden voor Håkon om de komende tijd het vertrouwen van de Nooren terug te winnen.
1: En over een kleine drie kwartier begint Feyenoord de Champions League. Het is een bijzondere wedstrijd. Feyenoord speelt in Spanje tegen Barcelona. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst won als speler van die club de Champions League.
2: Om zeg maar onderdeel te blijven van de historie van deze mooie club is natuurlijk geweldig voor mij en ook een eer. Natuurlijk met het winnen van de tweede Champions League voor de club in 2006. En ja...

0: Jitske. Heb ik het weer voor u. Vanavond kan er verspreid over het land nog een klein buitje vallen. Morgen vooral grijs en in het westen dan ook kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Coco Buddy, zometeen door je speakers naar Idali, Honeyflex en Kaya Imani.

0: Wat is jouw gekste Klarna-uitgave?
1: Noordin en Wef.
2: Waarom willen we dit weten, Wef?
3: Ja, je gaat het nooit geloven. Ik gebruik Klarna voor alles.
2: Wat is Klarna?
3: Klarna is een soort van, een soort digitale creditcard, zo noem ik het. Je kan gewoon lekker spenden wat je wil. Er zit vaak zelfs 0% rente op. En je kan het zo gek maken als je wil. En je hoeft dan pas over een maand terug te betalen. Het is best wel insane. Je bent dus geld aan het uitgeven die je niet hebt. Nou kwam ik er dus tot 2 weken geleden achter dat je zelfs hotels ermee kan boeken.
2: Goed om te weten.
3: Maar ik dacht, het is wel even insane. Hoeveel geef ik eigenlijk per maand uit aan een app waarvan ik het geld eigenlijk niet eens heb? Ik ben daar echt van geschrokken.
2: En dat is?
3: Ik geef gemiddeld €366 per maand uit wat ik niet heb. En dus in een gekke maand €600. Dat is insane. Dat geld heb ik niet, hè? Ik heb eigenlijk geen geld, maar ik denk, ja, ik heb toch die app. Dan doe ik het maar. En dus mijn gekste uitgave, mijn vrienden.
2: Maar waarom kies je ervoor om dan Klarna te doen en bijvoorbeeld niet om het gelijk te betalen?
3: Ja, omdat dat geld er dan op dat moment even niet is. Dus bijvoorbeeld met dat hotel dacht ik, ja, het is nu wel gewoon weer €450. Ik vind echt heel veel geld nu, weet je. Ik heb ook andere rekeningen. En toen zag ik ineens, ik kan gewoon met Klarna betalen. En dat is echt een ziekelijke gedachte. Want stel je voor dat ik volgende maand dat geld niet heb. En dan moet ik het toch terugbetalen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw gekste Klarna-uitgave. Ik heb zelfs een nog gekkere gehoord vandaag. Ik heb echt een gekke gehoord. Ik wil het bijna niet zeggen, want ik ben bang dat we het straks allemaal gaan doen. Een Klarna-uitgave, hè? Het is gewoon een app. Wil je het weten? Vertel ik je straks.
2: Oké, wij zijn ook benieuwd. Wat is jouw gekste Klarna-uitgave? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En ook aan wat je net hebt gespend en waarom.

0: zeggen, hoeveel heb je ervoor betaald? Bij 400 euro.
1: Ja, boeide me even op dat moment niet. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw gekste Klarna-uitgave. En Abbasje die zei het volgende.
2: Hey, goedenavond Noorden en Wef. Ik wou laatst vluchten boeken naar Korea. Mijn vriendin en haar broertje. En die wou ik met Klarna betalen. Want toen hadden wij goede vluchten geboekt, lekker goedkoop. Rechtstreeks naar Korea, Seoul. En toen hadden we natuurlijk niet genoeg geld. Dus we dachten, ja, doe maar lekker met Klarna. We staan iets rond de 2800 euro of zo. Maar dat kon niet helaas. Dat kon niet helaas met Klarna. Ze hebben ons geweigerd. En toen hadden wij het in deels betalen. Zeg maar, eerst mijn ticket, dan die van mijn vriendin en dan die van haar broertje. Maar dat kon ook niet. Waar 900 euro zoiets per ticket. Toen hebben we het gewoon met de hulp van mijn ouders en haar ouders dit betaald. En onze spaarrekeningen natuurlijk.
1: Oh, dus hij kreeg hem niet eens geaccepteerd. Ja, ik vraag me dan af hoe dat kan. Misschien heb je dan ooit iets gekregen, toch? Waardoor je het niet... Ja, want Rick, die zegt namelijk... Mijn vriendin heeft een fucking tweedehands Chanel tas... van een kleine 5K gekocht via Klarna.
3: Oh.
1: What the hell? 5000 euro via Klarna?
3: Ja, Marcus, die zegt vakantie op de creditcard is basically hetzelfde. De gekste Klarna-uitgave is een camera. 3T's in 3 delen. Oh, 3T, sorry. 3K in 3 delen.
1: Ja, en Tessa die zegt zelfs een vloer van 1000 euro was wel even chill om het later te betalen. Ja, ik schrik heel erg van die bedragen dat wij durven te betalen met het geld wat we niet hebben. Hier moeten we het nog een keer over hebben.
3: Is dat niet haram?
1: Nee, want bij Klarna zit er geen rente op. 0% rente. Hmm.

Helpt het niet eten van suiker tegen mijn ADHD? Dat onderzoeken we samen in WEFS Wilde Weetje. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord. We gaan straks met een expert praten.

0: het niet eten van suiker kan helpen tegen je ADHD?
1: Wilde weetjes.
0: Ik heb een artikel gelezen op het internet dat het kan zijn dat als jij heel lang geen suiker kan eten, dat je net zo goed je ADHD-medicatie kan skippen. Maar is dat waar? Dat is iets wat we samen met jou gaan onderzoeken. Ik ben een ADHD'er met medicatie, Noorden is er eentje zonder medicatie. Maar ik heb een soort van placebo-effect, dat als ik suiker eet, dat ik ook drukker ben. We weten niet of het daadwerkelijk werkt. We weten ook niet wat suiker nou eigenlijk met je lichaam doet, want los van dit allemaal hou ik ook nog eens van suiker. Ik heb het best wel zwaar met het niet eten.
2: Sugar mama.
0: Ja, sugar mom, letterlijk. Maar, ja,
2: want we hebben afgesproken om de hele week geen suiker te eten.
0: Jij hebt gisteren suiker gedronken.
2: Per ongeluk, in een matcha.
0: Ja, maar ja, ik zeg je heel eerlijk, dat kleine beetje suiker, je weet niet hoe erg ik verlang. Bij het woord suiker krijg ik al water in mijn mond en loopt het gewoon zo naar beneden. Ik word echt mentaal gewoon niet oké. Ik zeg je eerlijk, vandaag was denk ik mijn ergste dag. Dat ik echt in de spiegel keek van, wat is er met jou? Gewoon, je bent echt depri. Toen dacht ik, je eet geen suiker.
2: Kan je nagaan hoe verslaafd je bent?
0: Ja, ik ben echt verslaafd aan suiker. We gaan straks met een voedingswetenschapper even praten. En die gaat ons meer vertellen wat suiker nou eigenlijk met je lichaam doet.

0: Het niet eten van suiker helpt tegen je ADHD?
1: Wilde weetjes.
0: De hele week gaan we samen onderzoeken of het niet eten van suiker kan helpen tegen ADHD. Gisteren hebben we iemand gesproken die een ADHD-plusser is. En hij wist nou niet zo goed of het nou echt zou werken. Wel had hij het zelf ook geprobeerd, 75 dagen, maar is hij toch weer suiker gaan eten? En ik vraag me dan af, wat doet suiker met je precies? Want ik ben echt suikerverslaafd en ik merk dat ik deze week heel erg moeite heb met het eten van suiker. Maar wie weet, als we met een voedingsdeskundige gaan praten, dat hij me misschien makkelijker kan overhalen om het voorlopig te gaan skippen. We gaan namelijk met dokter Samef Koludidi praten. Hallo!
2: Goedemiddag, hallo.
0: Om even te beginnen, wat zit er precies eigenlijk in suiker?
2: Ja, suiker is eigenlijk een heel simpel molecuul. Wat zit daarin? Energie.
0: Oh, dus daarom ben ik dus druk, extra.
2: Ja, had je niet zien aankomen.
0: Nee, ik dacht van ook, ik dacht dat het maar ADHD was, maar het zou zomaar die overmatig suiker kunnen zijn. Want nee, is dat dan ook het effect?
2: Kijk, het is een van de basismoleculen in de voeding. Dus we hebben suikers en vetten en eiwitten, zou je kunnen zeggen. Suikers en vetten leveren energie, eiwitten, bouwstoffen. En suikers leveren daarbij de snelle energie. Dus daar voel je misschien al aankomen. Dat zou zomaar eens de link kunnen zijn naar ADHD. En dat is de link die mensen ook vaker maken.
0: Oh.
2: Snelle energie uit suikers zorgt voor, ja, mogelijk dat die hyperactiviteitssymptomen kenmerken.
0: Maar is het dan slecht voor je om dat te hebben? Dat is toch niet per se heel slecht in mijn ogen?
2: Nou, de vraag is ook echt of suiker daadwerkelijk wel bijdraagt aan ADHD. En als je dan naar de wetenschap kijkt, naar de onderzoeken, dan is eigenlijk niet aangetoond dat suiker ADHD veroorzaakt. Dat helemaal niet. Maar er is eigenlijk ook niet aangetoond dat het op zichzelf staand de symptomen verergert. En dat is een klein beetje vreemd met het gevoel dat veel mensen, denk ik, hebben. Er is een hele interessante studie gedaan en die liet zien dat het verwachtingspatroon van ouders bepaalde hoe ernstig de ADHD-symptomen waren. Dus, en wat we dus zagen is, op het moment dat kinderen een placebo kregen en de ouders dachten dat ze suiker binnenkregen, dat de ouders de symptomen hoger scoorden.
0: Oh,
2: dus
0: wat bizar.
2: Een placebo binnenkregen.
0: Dus het is niet zo dat als je ADHD hebt, dat je dan gevoeliger bent voor suiker?
2: Zo zou ik het niet willen zeggen. Maar wat wel kan gebeuren is, kijk, suiker moet geklaard worden van het lichaam om het aan de ene kant te kunnen gebruiken en om te voorkomen dat de bloedsuiker te hoog wordt. En als jij veel snelle suikers consumeert, bijvoorbeeld uit frisdranken, uit gummies, uit snoep enzovoort, dan komt er heel veel suiker in één keer in het bloed.
0: Ja.
2: Dan bereikt dat bijna die gevaarlijke kritieke waarde, die bovengrens. En het lichaam wil dus die suiker zo snel mogelijk uit het bloed omlaag halen. Daartoe gaat het lichaam insuline aanmaken. Insuline zorgt ervoor dat suiker uit het bloed daalt. En die crash, dat is nou precies waar mogelijk mensen met ADHD meer last van hebben dan de mensen die geen ADHD hebben.
0: Oh, dus het zou zomaar gewoon de crash zijn waar wij last van hebben.
2: Dat zou zomaar.
0: Maar stel je voor, hè, je hebt morgen iemand voor je neus met ADHD die zegt, ik ga volledig stoppen met suiker. Zou jij dat dan aanraden?
2: Ja, dat is een hele interessante. Want als je stopt met suiker, dan zou je kunnen zeggen, dan blijft je energiesysteem blijft wat stabieler.
0: Ja.
2: Dus je hebt minder last van die crash. En dat zien we ook bij mensen die bijvoorbeeld op een ketogeen dieet zitten.
0: Ja.
2: Alleen het ADHD-brein heeft best wel moeite met regulering. En ook met de rem erop zetten. Het ADHD-brein heeft meer behoefte aan bepaalde prikkels. En suikers, die
0: is een prikkel.
2: Bepaalde... Precies.
0: Daarom voel ik me zo verrot de hele week. Ik word echt helemaal gek van mezelf. Ik denk, nou, ben ik nou depressief aan het worden of wat? En dan denk ik, oh ja, ik ben de hele tijd geen suiker aan het eten.
2: Exact.
0: Het lijkt echt alsof ik helemaal gek word. Maar
2: jouw brein craved die suiker.
0: Ja, dat klopt echt zo. Nou ja, dankjewel dokter Ludidi. Morgen ga je echt het verlossend antwoord van ons krijgen of het nou waar is. Het niet eten van suiker kan helpen tegen ADHD.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. Het 360community.nl.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Hermanos!

0: tijd via funexpert.nl/news.
1: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.

0: www.phoenix.nl.
1: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan.

0: zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jij bent weer ingetuned bij de blok. Oh, wat gezellig. Dit is Ronnie Flex met al mijn ladies.

Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond weer heel wat goede muziek natuurlijk. Maar eerst, ken je dit? Dat je op straat loopt of in bed ligt en dan krijg je opeens een flashback. Een herinnering van iets wat je eigenlijk liever vergeten wil. Maar ja, hij is weer terug en dat je gewoon echt weer opnieuw moet cringen. Nou, dat had ik dus vandaag. Ik liep op straat en ik dacht opeens aan mijn ontgroening. Mijn eerste seizoen was echt heel erg ongemakkelijk. Ik neem je even mee. Ik was 12 jaar oud, ik zat net op de middelbare school. Het was de eerste week van de brugklas. En die vrijdag hadden wij een feestje op school. Nou, ik was helemaal ready voor de party. Make-up opgedaan, super slecht natuurlijk. Ik had mijn haren in zo'n donutknot. Ik had een zweefkroptop aan met de tekst Let's Get Loud erop. En een hele strakke legging met als print de vlag van de Verenigde Staten. Ja, echt typisch zo'n 2012 fit. Nou, en om het nog meer tiener te maken, ik had dus een beugel. En ik had die sinds een paar uur. Dus mijn tanden deden zoveel pijn. Nou, op dat feest was er dus een ding dat er allemaal snoepveters waren. En voor ik het wist, kreeg ik een snoepveter voor me. De ene uiteinde in mijn mond en de andere in de mond van een of andere random tiener guy. Ja, ook een brugklasser dus. En daar gebeurde het. Mijn allereerste zoen. Oh, en die was zo cringe. Het was zo kut. Het was ongemakkelijk. Mijn bek deed pijn. Ik was bang dat ik zou haken met mijn beugel. Alles was echt een nachtmerrie. To be honest, als ik eraan denk, dan breekt het zweet me gewoon weer uit. Ja, verschrikkelijk. Ik denk er wel eens over na. En heb ik sindsdien betere ervaringen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met zo'n bijzonder verhaal over mijn eerste zoen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jou. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Hoe was jouw eerste zoen?

0: Home Alone, Ozuna on the Block. Dit was So So. Funny.
1: Naomi.
0: Hoe was jouw eerste zoen? Ja, ik dacht vandaag aan mijn ontgroening toevallig. Die was gisteren. Nee, grapje. Ja. Die was toen ik 12 was. En ik cringe daar nog steeds om. Maar toen dacht ik, ja, weet je, als ik cringe, dan moet jij ook cringe. Dus ik was heel erg benieuwd naar jouw ontgroening. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Christy zei, mijn eerste zoen was echt verschrikkelijk. Was zo vies. Harde tong van die meid. Dacht echt, als dit is waar mensen het over hebben, dan snap ik niet waar iedereen zo enthousiast over is. Maar gelukkig waren mijn andere ervaringen ook beter. Nou Chris, dat is fijn. En de harde tong, ik snap dat. Ik kan ook altijd zo voelen wanneer iemand, zeg maar, diens tong niet poetst. Heel vies. Oké. Okay. Veronique die zegt, ik had mijn eerste zoen pas laat, rond mijn 18e. Dus ik denk eerder dat ik de anderen een slechte ervaring ermee gaf. Want ik had echt geen idee wat de fuck ik aan het doen was. Oh ja. Oh, ik ben wel benieuwd dan. Waarom nooit voor je 18e? I mean, helemaal fijn. I don't judge. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe erg ernaar. Ja, Roos die zegt iets in de NPO Luisterweb. Ik denk echt, what the hell. Luister, die zegt, mijn eerste zoen was op mijn 12e. Met mijn neefje. Hij woonde in Griekenland en ik hier in Nederland. We stoeiden wat en voordat ik het wist, kreeg ik mijn eerste zoen. Ben er een dag lang ziek van geweest. Oh my god, Roos, I can't. En ze laat ook weten, in diezelfde week zoende ik trouwens met een heel knap jochie uit het dorp. Ik kreeg nog een ketting met een schelp die hij speciaal voor mij uit de zee had gevist. We hielden nog even contact via telefooncellen. Inmiddels 28 jaar geleden. Nou Roos, jij hebt een hele leuke vakantie gehad in Griekenland, denk ik dan. Hartstikke leuk. Hé, hey, ik ben ook heel erg benieuwd eigenlijk naar de eerste van Sanne.
2: Ik heb nog nooit gezoend. Nou, ten eerste Roos, ik hoop dat het alleen zoenen is geweest met je neefje. Ik krijg hele gekke kinderen van.
0: Ja.
2: Maar ik had dus echt een hele goede zoenervaring.
0: Echt?
2: Ja, ik was met iemand die was wel een paar jaar ouder dan mij. Toen gingen we bij hem thuis gingen we een film kijken. En hij had dus al wel eerder gezoend. En hij kon ook heel... Ik heb dat nog steeds in mijn herinnering als dat hij heel lekker kon zoenen. Dus ik had mijn eerste... Ik was zo... Ja, 13 of 14.
0: Oké. Okay.
2: En hij was denk ik 16, dus is een little bit weird misschien.
0: Oh, dat vind ik wel raar. Moet ik
2: maar we kenden elkaar wel, zaten met elkaar op school. We zaten in dezelfde vriendengroep wel. Ja, ik was gewoon jong, maar ik ging wel met oudere mensen om.
0: Goede meid.
2: Hele coole meid. En ik heb gewoon echt toen een lekkere tongzoen gehad. Stef, als je luistert, jongen, goed gedaan.
0: Mis je hem nog soms? Denk je daar wel eens over na?
2: Ik mis hem elke dag. Nee. Het is gewoon bij één keer zoenen gebleven wel.
0: Oh, ja.
2: Maar ik was niet boos. Ik vond het leuk.
0: Gelukkig, ja.
2: En daarna heb ik nog heel veel verder geoefend.
0: Ja. Dat is waar. Je bent nog steeds lekker aan het oefenen, meid. Hé, maar wat fijn wel dat jij dus een fijne eerste seizoen hebt gehad. Weet je,
2: ja, ik vond het echt een lekkere eerste seizoen.
0: Met
2: ja.
0: een pijnlijk gebit was zoals bij mij. Of met je neefje zoals
2: Ik vind
0: Roos.
2: Jouw eerste seizoen echt hoe je het ziet in tienerfilms.
0: Ja.
2: Dus met een beugel, met een dropveter op een schoolfeest in de brugklas. Met een Amerikaanse vlaglegging aan.
0: Ja, dat kan echt.
2: Met een crop top. Jij, met een donutknot. Zeg maar alles wat jij omschrijft is echt exact waar ze films van maken.
0: Ja, nou,
2: love that for you.
0: Graag gedaan.
2: Ja, echt leuk, vermakelijk verhaal.
0: Ja, alsjeblieft.

Ik moet iets bekennen. Ja, ik zou gisteren na de show even een drankje doen in de stad met een vriendin. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik best wel een kater heb vandaag. Want één drankje werd twee. En voor ik het wist was het te laat en lag ik te draaien in mijn bed. Dus ik kan wel een oppeppertje gebruiken. En misschien jij ook wel. Dus mijn vraag aan jou is, welke tune gaat ervoor zorgen dat ik mijn energie terugkrijg? Welke tune is echt zo'n oppepper, weet je wel? Nou, laat dat me even weten in de NPO Luister app. Dan draai ik hem zo meteen. En dan kan ik deze avond weer aan. En jij natuurlijk ook. Laat me weten.

0: gedaan. Ik heb namelijk een klein katertje vandaag. Ik heb iets te veel drankjes gedaan in de stad gisteren. Dus ik had jouw hulp nodig. En ik vroeg aan jou, welke tune geeft jou echt energie? En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Dus ik kreeg een berichtje van Ozzy. En die is jarig. Oh my god, Ozzy! Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja, leuk.
0: Hoe was je dag?
1: Ja, de dag was wel goed hoor. Ik was gewoon aan het werk.
0: Oké. Eigenlijk zou je vrij moeten krijgen op je verjaardag.
1: Ja, eigenlijk ook. Vind ik ook. Maar er was een probleem met de communicatie, waardoor ik geen vrij kreeg.
0: Lieverd. Nou, misschien al volgend jaar wanneer je 38 wordt lekker vrij nemen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Yay! Hey, je wilde graag een tune horen helemaal in het tekenen van... Laat het ons weten, wat willen wij nu horen? Vertel.
1: 50 Cent in de club.
0: Gaan we doen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, hè.

0: Speakers hier aan de blok bij Funix. Dit was R&B Shit. En vrijdag is het 25 jaar geleden dat de aanslagen op 11 september plaatsvonden. Maar wat merken wij daar nu nog van in Nederland? Dat hoor je zometeen. Maar eerst Roxy Rosa, dit is meer van jou.
1: Wat zeg je, mijn man?

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question, stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Zometeen on the block, Silvio en Young Felix. Maar eerst Ira Star en Wizkid met Gimme That.

0: Blok. De aanslagen van 9-11. Ja, dat is iets wat jij, ik en de rest van de wereld nooit meer vergeet. Aankomende vrijdag is het precies 25 jaar geleden. En wat begon met 4 gekaapte vliegtuigen en de aanslagen in New York en Washington leidde tot veel meer ellende. Maar wat is er nou in die 25 jaar daadwerkelijk veranderd? Nou, daar kan de Rotterdamse Wafa meer over vertellen. Zij heeft een podcast gemaakt over de impact genaamd Generatie 9-11. Hey Wafa, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Inderdaad.
0: Hey, waarom was 9-11 zo'n groot kantelpunt voor de wereld?
1: Nou ja, ten eerste omdat het een aanzet vormde voor 2 grote oorlogen in het Midden-Oosten, in Irak en Afghanistan, zonder dat de doelen die de Amerikanen en hun bondgenoten hadden geformuleerd waren bereikt. En dat was namelijk het stoppen van Al-Qaeda en vangen van Bin Laden. Want ja, Bin Laden is uiteindelijk in 2014 in Pakistan gevangen genomen en gedood. Ja. Maar nou, heel veel oorlogen hier in het Westen hebben we dat gemerkt wat betreft onze privacy. Heel veel dingen moesten wijken voor veiligheid. Je kunt je afvragen of die veiligheid ook echt daarmee bereikt is. Omdat je aan het begin van de jaren 10, of halverwege de jaren 10 van deze eeuw, heel veel aanslagen ook in Europa had. Ja. Maar ik denk ook wel misschien de grootste impact is de normalisering van vreemdelingen en met name moslimhaat. Dat is wel iets wat je in de afgelopen 25 jaar heel erg hebt zien gebeuren.
0: Ja. Je had het net over privacy en daarmee dat nou ja, wij als mensen bepaalde dingen dan zouden moeten inleveren. Heb je daar misschien een concreet voorbeeld van?
1: Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat in het straatbeeld het ineens best wel normaal begon te worden dat er camera's werden opgehangen. Terwijl daarvoor was dat niet zo. Tijdens het vliegen, als je wilt vliegen, dan moet je door veel meer veiligheidschecks dan normaal. Je mag ook bepaalde dingen niet zomaar meer meenemen. En ik denk dat er gewoon heel veel ook gedaan is wat betreft opsporing en het afluisteren van mensen zonder dat daar echt een aanleiding voor is geweest. Dus er is gewoon, weet je, de dreiging van terrorisme is door heel veel overheden eigenlijk als excuus gebruikt om nog verder in het leven van burgers in te grijpen.
0: Ja, is dat iets wat we nu nog steeds terugzien? Ja, hoe ook de politiek dan bijvoorbeeld de angst voor terrorisme gebruikt?
1: Ja, dat denk ik. Ja, zeker wel. Ik denk dat mensen dat misschien minder merken, omdat het een proces van decennia is. Dus we vinden het ook wel normaal. Maar ik heb zelf ook in Politiek Den Haag gewerkt. En in de afgelopen jaren heb ik ook wel vaak voorbij zien komen dat politici bepaalde dingen die wij normaal vinden op pauze wilden zetten vanwege dreiging van de publieke orde en zo. Dus het is wel taal wat ingeburgerd is geraakt voor politici en beleidsmakers.
0: Ja, is dat iets, zeg maar, wat zouden we daar nog aan kunnen doen? Want het is eigenlijk dus best wel buiten proportie wat je zegt. Wat zouden wij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de berichtgeving en het narratief al zal veranderen?
1: Nou, ik denk wat je zelf als burger kan doen is gewoon geïnformeerd blijven en kijken wat de overheid wil doen in het leven van anderen. En je dan niet zeggen van, oh ja, dit gaat mij niet aan. Uiteindelijk kan het ook jou raken. Maar aan de andere kant wil ik eigenlijk ook mensen geruststellen, want de rechtspraak heeft ook wel veel dingen onrechtmatig verklaard. En ik zou willen zeggen, hou ook gewoon vertrouwen in dat rechters, politici controleren en wetten die ingevoerd worden of andere beleidsdingen die toch niet in de haak zijn met mensenrechten, die worden soms ook wel gestopt, weet je wel. Ja. Dus er zijn echt wel checks en balances, maar als burger moet je daar wel scherp op blijven. En let ook gewoon op aan wie je je steun geeft in het stemhokje.
0: Ja, duidelijk. Hey, Wafa, alvast heel erg bedankt. Blijf vooral nog even hangen, want ik wil het graag nog meer met jou hebben over jou persoonlijk eigenlijk. Je hebt natuurlijk in de podcast heel wat verhalen, dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Ja, is goed.

0: Nog steeds spreek ik met Wafa. We hadden het net over de wereldwijde gevolgen van 9/11. Maar Wafa, ik wil het heel erg graag over jou hebben. Jij was zelf een kind toen 9/11 gebeurde. Kan je dat nog herinneren?
1: Zeker. Ik was 10 jaar oud. Dus dat kan ik me echt nog wel goed herinneren.
0: Ja, wat gebeurde er toen met jou? Hoe was het voor jou? Neem ons even mee.
1: Nou, in de weken nadat de aanslagen waren gepleegd, ik zat in groep 7, dus in die groep kijk je dan ook wat vaker naar school-tv. Mm-hmm. En ik weet nog, een maand na de aanslagen besteedde school-tv aandacht aan een videotape die Osama Bin Laden, het brein achter de aanslagen, die had hij ingestuurd bij Al Jazeera. En waar die dan Amerikanen ging aanspreken, toespreken. Ja. En terwijl we met de klas daarnaar luisterden, besefte ik dat Bin Laden Arabisch sprak. En dat is mijn moedertaal. Dus ik zei dat in al mijn onschuld en stoerheid tegen een klasgenoot. En voor ik het wist, werd ik dochter van Bin Laden genoemd. En later in een rekenles zei een jongen met wie ik zat te rekenen dat ik een terrorist was. En andere klasgenoten hoorden dat ook. En begonnen hem na te praten. Mm. En dat vond ik heel erg. En ja, dat is me altijd bijgebleven. En ook omdat de meester aan wie ik het vertelde over de pesterijen mij niet serieus nam. En hij zei, nou, ga gewoon zitten en hou je mond. Mm-hmm. Dat blijft een kind wel bij. Dat heb ik heel lang met me meegedragen.
0: Ja, zeker. Verschrikkelijk. Hey, je bent toen ook op het Jeugdjournaal geweest om erover te praten. Hoe was dat?
1: Inderdaad. Ik was best wel pissig dat ik niet serieus werd genomen. En in de zomer van 2002 stond er een oproep op de website van het Jeugdjournaal. Ik zat denk ik elke dag op die website en ik zag die oproep. En toen heb ik gewoon via een berichtje laten weten dat ik met pesterijen te maken kreeg vanwege dat ik ook een Arabische naam, et cetera, had. Mm-hmm. En de redactie van het Jeugdjournaal is toen langsgekomen en ze hebben me geïnterviewd over mijn ervaringen op school. En dat werd op 11 september 2002, dus een jaar later, uitgezonden. Mm-hmm. Daar was ik heel trots op, maar de school iets minder.
0: Hoe reageerde school dan?
1: Nou, ik ging de volgende dag dus heel trots naar die school. En in de verwachting dat iedereen mij zou toejuichen en halen. Maar toen ik in de klas ging zitten, merkte ik dat mijn twee juffen heel boos op mij waren. Omdat ik dus de school te kakken had gezet. Door te zeggen dat een van hun leerlingen mij voor terrorist uitmaakte. En ik kon niet anders dan heel erg schrikken van hun boze reactie. En ik heb toen heel hard gehuild en gezegd, waarom ben je dan boos op mij? Ja. En nu, kijk, ik heb het niet kunnen afmaken. Ik was niet eloquent als kind, maar waarom ben je boos op de persoon die gepest wordt en daarover vertelt? Dus al deze dingen zijn ook aan bod gekomen in de podcast die ik met mijn collega Lotfi El Hamidi had gemaakt.
0: Ja, want dit is 25 jaar geleden. Weet je, dit meemaken als 10-jarig kind lijkt mij ontzettend heftig. Wat doet dit 25 jaar later nu nog met jou?
1: Ik merk wel dat als het gaat over 9/11, dat heeft wel een fysieke reactie. Want ik denk, dat is gewoon, dat blijft in je zitten. Ook vanwege de nasleep en weet je wel, het maatschappelijk debat in Nederland. Ja. En dat je dat als opgroeiend kind meekrijgt. Van dat je denkt, maar ik herken me niet in wat ze zeggen over moslims. Inmiddels weet ik wel beter en ben ik heel blij dat ik ook een rol in media, in het medialandschap mag vervullen bij NRC. Ja. En dat ik dus ook met het maken van deze podcast een aanklacht heb kunnen afleveren over de beeldvorming en stereotypen en het wegzetten van mensen alleen maar omdat er een terroristische organisatie aan de andere kant van de wereld iets doet in hun naam. Maar dat is helemaal niet in hun naam. En ik hoop dat ik dus een beetje met Lotfi heb kunnen bijdragen aan de bewustwording van hoe praat je over mensen en groepen mensen na een hele heftige gebeurtenis, waar dan ook ter wereld.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Wafa. Heel erg bedankt voor je verhaal en voor je openheid natuurlijk.
1: Graag gedaan en een fijne avond.
0: Dankjewel. En als jij die luistert benieuwd bent naar meer informatie en verhalen, luister dan zeker de podcast Generatie 9/11 van NRC.

0: The Block met Naomi.
1: Het OV lag vandaag helemaal plat, want er werd gestaakt tegen de plannen van het kabinet. Nou, en altijd met zo'n staking staan er toch weer teleurgestelde mensen op stations die niet helemaal op de hoogte waren. Onze reporter Bradley checkte daarom op Den Haag Centraal hoe het er daar aan toe ging. Nou, luister maar even mee.
2: Ik ga je heel eerlijk zeggen, niemand op werk heeft mij gezegd van yo, er is vandaag staking.
1: Ja, dan bouw je. Nou, meer hoor je zometeen na Ira Star met Tornado.

0: met Bradley.
1: Kan je wel begrijpen dat mensen aan het staken zijn? Of
2: bro, waarom zijn ze überhaupt aan het staken? Ik weet niks.
1: Geen bus, geen trein en op veel plekken niet eens een metro. Door de landelijke staking valt het openbaar vervoer vandaag grotendeels weg. Maar wat doen we nu? Hebben mensen een plan B? En hebben ze eigenlijk begrip voor de staking? Dat ging ik vroeg in de ochtend op Den Haag Centraal checken. Mevrouw, het is 7 uur 's ochtends, wat doet u hier?
3: Ik loop altijd mijn rondje hier bij Centraal Den Haag. En ik dacht, nou, laat me even kijken door de staking. Maar het is bijzonder rustig.
1: Ja, er zijn niet echt veel mensen. Ja, we zien misschien 3 mensen daar zitten, maar verder...
3: Nee, maar verder normaal, tegen deze tijd is het echt druk al, hoor.
4: Ik dacht, ik probeer het gewoon, man. Het is mijn eerste werkdag. Ik heb echt vervoer naar werk nodig. En nu kom ik hier en dan rijdt er echt daadwerkelijk niks. Vorig jaar hadden ze nog bussen geregeld, maar nu doen ze gewoon helemaal niks.
1: Heb je niet online dan gekeken en dan dacht je van, oké, alles gaat gewoon potdicht?
4: Ja, Den Haag Centraal is zo groot, dan moet er toch wel iets zijn wat ze regelen. Het is geen klein station hier, kom op zeg.
1: Heb je wel een plan B of...
4: Ja, het is mijn eerste dag zoals ik zei. Ik moet dan wel echt een Uber gaan betalen ofzo. Want ik kan echt niet op mijn eerste dag al met dit aankomen. Maar ja, konden ze mij ook wel even een berichtje sturen. Dat dit...
1: Hoe laat moet je daar zijn op werk?
4: Nou, ik moet er om 8 uur zijn. Dus ik hoop het te redden.
1: Ja, je hebt nog een half uurtje.
4: Ja, ik heb nog een half uurtje. Dus dat moet te doen zijn.
5: Ik ga je heel eerlijk zeggen. Niemand op werk heeft mij gezegd van yo... Er is vandaag staking. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit niet op social media. Ik volg het nieuws niet echt, dus dat is een beetje mijn fout. Maar ze hadden me op zijn minst kunnen zeggen van... Hey, er is morgen een staking. Niemand heeft mij wat gezegd.
1: En nu, heb je een plan B überhaupt?
5: Plan B? Ik weet niet of ik naar werk ga. Dat is echt een probleem. En die Uber... Nee man, gaat hem niet worden man.
1: Kan je wel begrijpen dat mensen aan het staken zijn? Of
2: bro, waarom zijn ze überhaupt aan het staken? Ik weet niks.
3: Oh ja hoor. Ja, zeker.
1: Leg uit.
3: Ja, ze doen het voor een betere toekomst. En dat vind ik prima. En ja, ze hebben recht op. En daarom vind ik ook fijn dat iedereen meewerkt. Want ja, hun moeten het op een of andere manier laten merken. En als dit het is... Ja, dat hebben ze ook niet voor gekozen hoor. Hun wilden ook gaan werken vandaag, maar ja.
4: Ja, ik sprak hier net een boa en die heeft me dus uitgelegd wat het is. En dan is het vanwege sociale zekerheid, WW, WIA-uitkeringen, dus ja.
1: Dat is goed toch?
4: Uiteindelijk is het wel goed, want ze doen het voor iedereen. En ze maken wel echt impact met hun statement.
1: En als ik jou zou vragen, wat moet er echt veranderen? Wat zou je dan zeggen?
4: Ja, gewoon betere communicatie vanuit de NS. Dat is stap 1. En als het hiermee bereikt wordt, dan is het in ieder geval nog wel waard geweest.

0: YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
5: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
4: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen?

0: Takis.nl en level up your business.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel...

0: infinity.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi, Frenna Odiwa en Wizkid on the block bij Phonics. Dit is Coca Body.

0: the block.
1: Er komt steeds minder hulp Gaza binnen. Ja, en dat terwijl daar mensen juist eten, water en medische hulp heel hard nodig hebben. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen, want ook in ziekenhuizen raken de spullen op. En daar kan Danielle van het Rode Kruis ons meer over vertellen. Danielle, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Hey, buiten Gaza zijn er magazijnen met hulpgoederen en er staan vrachtwagens klaar. Waarom bereiken die spullen Gaza dan niet?
2: Ja, dat klopt. Ook het Rode Kruis heeft echt... Nou, magazijnen vol met hulpgoederen. De vrachtwagens die staan aan de grens. Maar ja, daar staat Israël. En zij beslissen aan de grens welke hulpgoederen binnen mogen en welke niet. En ja, er wordt nog steeds heel veel hulp van ons afgewezen. Dat komt niet altijd naar binnen. En soms is de grens dicht, soms is die open. Dus het is een, ja, het is een tombola of hulpgoederen wel of niet binnenkomen. Terwijl mensen in Gaza die hulp heel hard nodig hebben. En dat maakt het ook zo frustrerend voor ons als Rode Kruis.
1: Ja.
2: Het is een menselijke beslissing om die hulpgoederen niet binnen te laten. Het gaat niet om geld, het gaat niet om... Ja, en wij kunnen daardoor ons werk niet goed doen in Gaza. Terwijl mensen daar keihard nodig hebben.
1: Ja, maar wat betekent het voor de mensen in Gaza dat die spullen gewoon niet binnen kunnen komen? Ja, structureel.
2: Ja, elke dag waar wij staan op en dan ga je naar je werk of ga je naar school. En voor mensen in Gaza gaat het dan om hoe kom ik vandaag aan water? Hoe zorg ik ervoor dat ik vanavond wat te eten heb? Mensen wonen bijvoorbeeld in een tent met soms wel 15 mensen. Die tenten die zijn half kapot terwijl het straks ook weer kouder wordt. En de dag begint gewoon met uren in de rij staan vaak. Dus dan kan je daar een jerrycan vullen met wat water. Dan hoop je dat je ergens anders nog een zak rijst of een zak meel kan krijgen. Ja, en als je naar het ziekenhuis moet, dan is het hek helemaal van de dam. Want ja, ook de ziekenhuiszorg staat onder grote druk.
1: Ja, want je hebt het over ziekenhuizen. Ook daar komen er spullen tekort. Wat betekent dat voor de patiënten daar? Wat wordt er veel gemist?
2: Ja, eigenlijk wordt er van alles gemist. Dus het Rode Kruis heeft nu in het noorden van Gaza...

0: Zelfs een ziekenhuis gebouwd van tenten. Nou, dat is het liefst hoe je natuurlijk niet mensenzorg wil geven. Dat zijn ook vaak matrassen die al ergens anders van zijn gehaald. Tentstokken die ergens anders vandaan zijn getrokken. En nou, er zijn natuurlijk nog steeds aanvallen in Gaza. Dus mensen hebben botbreuken. Mensen hebben soms amputaties moeten ondergaan. Maar daarvoor is niet altijd genoeg gips om mensen te helpen. Schroeven of platen of pennen die je nodig kan hebben als je een botbreuk hebt. Die zijn er niet altijd genoeg. En ja, dan gaat het ook om hele simpele dingen zoals pijnstillers of antibiotica. Of als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt. Ja, die medicijnen die zijn er amper. En ook bijvoorbeeld voor babytjes die bijgevoed moeten worden. Dat de moeder niet genoeg moedermelk kan geven door al die stress die er is in zo'n oorlogsgebied. En dat zorgt er ook voor dat kinderen dus niet genoeg voeding kunnen krijgen. En ook kleine baby's die er helemaal niks aan kunnen doen.
1: Ja. Wat moet er nu gebeuren zodat die hulp wel bij de mensen komt?
0: Ja, wat we eigenlijk al 3 jaar zeggen is dat we willen, en niet alleen het Rode Kruis, alle hulporganisaties willen dat, is dat de grens gewoon open gaat. Dat hulpgoederen ongelimiteerd naar binnen kunnen, vrachtwagens achter elkaar, zodat wij kunnen doen waar we voor zijn. En dat is mensenlevens redden. En onze hulpverleners kunnen dat, maar ja, nu nog al die hulpgoederen die gewoon klaarstaan, die naar binnen.
1: Ja, is er iets wat Nederland zou kunnen doen, de politiek of misschien wij als burgers?
0: Ja, als burger kan je natuurlijk altijd geld doneren aan het Rode Kruis. Het moet wel heel, want er zullen altijd nog heel veel spullen nodig zijn. En de Nederlandse overheid heeft eerder deze zomer ook samen met de landen een oproep ondertekend dat Israël echt de grenzen open moet doen. Dat er echt meer hulpgoederen naar binnen moeten kunnen. Ja. En ja, dat zouden ze vaker kunnen doen, hè, ook binnen Europa. Om ervoor te zorgen dat er echt meer hulp naar binnen komt. Want mensen daar kunnen echt niet langer wachten.
1: Ja, duidelijk. Hey, Danielle, heel erg bedankt.
0: Dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond.

haast vanzelfsprekend hoe vredig en ik voel mijn tranen. Om al die kids in witte lakens in bezette aarde. Het enige ingewikkelde aan alle zaken waar we in ons tot op het bot verrotte land niet over willen praten. Ons koloniale falen, weer gebroken moeders, vaders. Het sadisme, zionisme, het kent geen genade. Een schaamteloos gebed zonder end, wij zeggen ja en aan. Ik zie de genocide en ik hap naar adem. Als ik me afvraag wat te zeggen als mijn meisje later wil weten hoe al die kindjes zoals zij toen zijn verraden. En me vraagt hoe ook ik het daarbij heb gelaten.

0: Tommy, als ik jouw muziek hoor en jouw stem op de radio, nou, dan kan ik weer lekker werken vanavond. Daar wil ik je voor bedanken.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

0: kleine. Ja, dit was ik gisteren. Even te dronken.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, en je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt. Dus, waar heb jij zin in? Welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Laat het me weten in de NPO Luister app via een berichtje of een memo. Vind ik extra leuk. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: nieuwste van deze week. Heerlijke sample, dit was As We Get High.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, we zitten nog steeds in de request. Het moment waarop jij bepaalt wat er bij Phonics gedraaid wordt elke avontuur. Kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app? Ja, en ik kreeg een berichtje van Bas in de app. Die zegt, hi Naomi, ik moet nog even mijn laatste uurtje van mijn avonddienst doorkomen. Dus wil je licht uit van The Opposites voor me draaien? Bas vind ik een hele goeie, wat een banger. Werk ze vanavond?

0: Block met Where Do We Go.
1: The Block. Met Naomi.
0: Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Jimmy uit Utrecht. Hij zegt, hey Naomi. Ik heb een paar dates met een meid gehad. Erg leuk allemaal. Maar ze kan echt niet zoenen. En ik weet niet wat de fuck ik daarmee moet. Want ze is leuk. Maar het is echt vreselijk als iemand niet kan zoenen. Word je spontaan slap van, snap je? Nee, snap ik niet. Dus ik weet niet goed wat ik hiermee moet. Moet ik het zeggen? Moet ik wachten tot ze het leert? Help me. Ik vraag me daarom af. Is het lid of is het shit? Om tegen iemand te zeggen dat diegene niet goed kan zoenen. Oh, Jimmy, dat is echt balen. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik dit nog nooit heb gehoord. Dat je iemand wel leuk vindt, maar je vindt dat diegene niet kan zoenen. Want ik denk, als jij iemand leuk vindt, interessant vindt en jullie hebben een vibe samen, dan klopt dat meestal ook wel. Dus ik moet zeggen dat er iets sowieso hier niet aan klopt. Ik zou echt even goed bij jezelf voelen. Vind je haar echt leuk? Klopt het echt? Als dat wel zo is, ja, dan moet je inderdaad wel samen gaan zoeken hoe je samen fijn kan zoenen. Maar kijk, het is misschien niet dat zij niet kan zoenen. Jij vindt het gewoon niet fijn. Dus daarom, als je het aan mij vraagt, is het lid of is het shit om tegen iemand te zeggen dat diegene niet kan zoenen, vind ik dat altijd. Want het slaat nergens op. Jij vindt dat. Zeg maar, jij kan dat niet bepalen, vind ik. Nee, vind ik heel raar. Nee, dus goed. Wat vind jij? Laat dat me even weten in de NPO Luister app. Wat moet Jimmy doen? Is het lid of is het shit om tegen iemand te zeggen dat diegene niet goed kan zoenen?

0: Dit was Anne Blok, flexen.
1: De Blok met Naomi.
0: Jimmy uit Utrecht date met iemand die echt niet kan zoenen. Hij vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om tegen iemand te zeggen dat diegene niet goed kan zoenen? Ja, ik zei dat ik het hartstikke shit vond, maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Nou, 1987 NPO, die stuurde een memo, luister maar mee.
2: Naomi, ik weet niet man, deze tijd man, je kan toch niet tegen diegene zeggen je kan niet zoenen? Ik kan toch niet zeggen tegen hem, je kan niet zoenen. Wat is het met jou, sahabi? Ja, ga zoenen, ga gewoon backkleffen, weet ik veel. Zeg tegen degene, je bent niet goed in bed. Hey bro, ik ga stuk. Ik heb nooit klachten trouwens, maar dit kan niet man. Hey, ik kan niet zoenen. Ik zoen met je, maar je gaat gewoon zeggen tegen die van, ik kan niet zoenen man. Sorry, tjallas met jou. Moet ook gewoon weg bij je man. Nee man.
0: Ja, duidelijk. Het is natuurlijk best wel pijnlijk als iemand dat zo tegen je zou zeggen, lijkt me. Charlene laat weten, ja, ik zou het er wel over hebben, want anders is gelijk seksuele spanning weg. Dus ik vind het wel lid om het te zeggen. Oké, duidelijk. En ook Rick die stuurde een memo.
3: Yo, bro, luister dan. Je kan gewoon tegen die chick, hè, kan je gewoon zeggen, hey, doe eens rustig met die tong, hè. Ik hoef geen wasmachine in mijn mond te hebben. Gewoon rustig zoenen. En als het te snel gaat, zeg je, hey, ho, rustig. Laat die tong lekker over mijn tong heen gaan. Gewoon lekker, lekker rustig. Niet snel, gewoon zeg, als het te snel gaat, stop je even met zo'n zeg, schat, doe even rustig. Je hoeft geen trein te halen.
0: Rick, de manier waarop je dit vertelt, denk ik van, jij hebt dit meegemaakt. Jij hebt ooit met iemand gezoend die blijkbaar gewoon echt een hele snelle tong heeft. Gadverdamme zeg. Ja. Sanne, wat vind jij?
4: Ik vind ook dat je moet zeggen, ik zou niet letterlijk de woorden gebruiken, je kan niet zoenen. Maar ik zou wel zeggen, hey, ja, wat Rick zegt, doe het rustig aan, maar ik zou iets minder zo zeggen. Laat die tong over mijn tong heen glijden en zo. Maar ik zou wel zeggen, joh, dit werkt voor mij in ieder geval niet. Doe rustig aan, want vaak gaan mensen dan te snel. Tenminste, ik heb ervaren als iemand niet lekker kon zoenen in mijn optiek. Ja. Dan vond ik het te snel gaan of met een harde tong of dat iemand gewoon een soort van je opslokt. Ja. Met zijn zoen. En dan zou ik inderdaad zeggen, oeh, rustig aan, rustig aan.
0: Maar dat, ja, maar tuurlijk, je moet altijd zeggen wat je fijn vindt. Of het nou om zoenen gaat, of het nou om seks gaat, of het nou om handje vasthouden gaat. Weet je, dat is iets heel anders. Maar zeggen dat iemand niet goed kan zoenen, dat snap ik niet. Waarom? Want ten eerste denk ik van Jimmy, als je dat echt wil zeggen, dan denk ik, oké, maar dan doe jij dus alsof jij weet wat wel en niet goed zoenen is.
4: Ja, maar ik denk
0: super arrogant.
4: Ik denk eigenlijk als jij zegt van, oeh, het moet wat rustiger, dat je dan indirect ook zegt dat iemand niet goed kan zoenen.
0: Nee, vind ik niet.
4: Voor jou niet lekker kan zoenen. Ja, dat
0: vind ik niet. Want dan gaat het toch meer om wat jij zelf fijn vindt.
4: Ja,
0: want stel je voor, er zijn mensen die houden bijvoorbeeld niet van tong. Helemaal een ding. Dat mensen steeds minder met tong willen zoenen. Weet je, dat kan. Dat kan dat iemand dat iemands ding is. Maar dat betekent niet per se, als jij daar niet van houdt en iemand houdt er wel van, dat je zegt, oh, je bent slecht. Maar dan zeg je, hey, ik hou niet zo van tong. Of ik hou wel van tong.
4: Ja, maar ik denk dat het wel redelijk universeel is dat als iemand met een harde tong erin gaat en heel erg met zijn mond je opslokt en een soort van jou overrompelt met de zoen,
0: ja, de
4: dat een soort van universeel is van, oh, dat vind ik niet lekker.
0: Ja.
4: Dus als iemand dat doet, sorry to break it, maar dan kan je waarschijnlijk volgens het gros van de Nederlander niet goed zoenen.
0: Ja.
4: Dus dan is het eigenlijk, jij zegt
0: maar
4: een persoonlijke
0: mening.
4: Waarom
0: zou je dat tegen iemand zeggen?
4: Ja, ik zou dan wel zeggen, vind
0: nooit,
4: het niet
0: ik
4: lekker
0: zou ook,
4: zo.
0: Ik zou nooit tegen iemand zeggen dat diegene iets niet goed kan eigenlijk. Ik snap dat gewoon niet. Ik kan er met mijn hoofd niet bij.
4: Nee, maar niet, oké, jij niet met die letterlijke woorden dan.
0: Ja, dat is toch altijd shit. Net als wanneer iemand danst en dat je dan tegen diegene zegt, oh, je danst niet goed. Weet je, vind ik altijd, ik snap dat niet.
4: Ja, jij interpreteert dit vind ik altijd heel erg lieflijk. I love that about you.
0: Ja, nee, maar het is toch gewoon, gemeen om te zeggen tegen mensen.
4: Ja, als je het zo letterlijk zegt wel. Maar als je zegt, hey, ik vind het zoenen met jou onprettig om deze en deze reden. Dan zeg je indirect ook van, oh, ik vind eigenlijk niet dat je lekker kan zoenen. Maar dan kan je er wel samen een soort van leren of zo. Dat je wel, want als hij haar echt leuk vindt, dan moet je uiteindelijk hebben dat iemand lekker kan zoenen. Anders word je niet geil.
0: Zeker, maar er zijn zoveel manieren zonder zoiets in mijn optiek gemeens te zeggen. Maar goed, dat vind ik.
4: Zonder het letterlijk te zeggen.
0: Je kan wel gewoon zeggen, hey, ik vind dit fijn, ik vind dit niet fijn. Maar echt zeggen dat iemand iets niet kan, nee, dat vind ik altijd. Maar goed, Charlene die vindt het lid om het aan te geven. 1987 NPO vindt het shit. Rick die zegt, je moet zeggen dat je over elkaar tong wilt glijden. Whatever that
4: Rick.
0: means. Sanne, wat vind jij?
4: Ja, ik vind het dan toch lid om er wat van te zeggen, maar shit om letterlijk te zeggen dat je het...
0: Maak
4: je
0: het niet zo moeilijk. Is het lid of is het shit om tegen iemand te zeggen dat diegene niet kan zoenen?
4: Ja! Shit.
0: Oké, okay, nou, ja, duidelijk.

0: Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It.
1: The Block met Naomi.
0: Jeetje, wat een zielig geluidje heb ik eronder gezet. Het is ook wel heel erg zielig, want het is bijna 22:00. Dus dat betekent het einde van de blok op deze mooie avond. Het spijt me, ik ga je verlaten voor vanavond. Niet getreurd, je hoeft niet echt helemaal te huilen.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen?

0: Tickies.nl en level up your business.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Dexport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
5: Dit voelt als twee.
4: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: toegang tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.